0: Dit is Top.
1: Het is exact 6 uur op deze vrijdag 11 september. Top headlines zijn voor jou.
2: Met Emiel Wallace. Goedemorgen, Emiel.
3: Goedemorgen. Zwitserland is in shock na een ongeval met een Nederlandse reisbus gisteravond. Dat laat de president weten. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. De bus botste tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. In de straat van Hormuz zijn opnieuw 2 schepen aangevallen, dat meldt Groot-Brittannië. Op een van die schepen is ook brand uitgebroken. De kapitein van een 3e schip zag 4 onbekende projectielen de schepen raken. Wie erachter zit is nog niet bevestigd. Wel weten we dat Iran al maandenlang het scheepvaartverkeer in de zeestraat blokkeert, met gigantische stijgingen van de energieprijzen over de hele wereld. Tennis dan. Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimber Koppejans vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Zizou Bergs wel. Inzetting in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase met

0: kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zonnewolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
1: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: En die eerste wist niet dat het met een dresscode was vandaag.
3: Ah ja, het is een speciale dag hè, vandaag, Brian.
2: En nu zit er hier een matroos voor mij.

0: Goedemorgen, het is vrijdag 11 september en dat is wat je zou kunnen noemen een belangrijke dag.
1: En die geschiedenis bedoel je?
0: Of, onder andere, ja, het is een beetje lullig eigenlijk. Hè?
1: Ja. Nou, je mocht er niet mee lachen.
0: Nee. Eigenlijk niet. Ja, mocht je net aan het luisteren zijn en echt geen idee hebben waar we het over hebben. Het is vandaag natuurlijk de 25e verjaardag van 9-11. Dat is een verschrikkelijke gebeurtenis. En exact op die dag, op die 25e verjaardag, gaan wij €2.500 reisbudget weggeven.
2: Om met het vliegtuig check-in.
1: Om met het vliegtuig weg te gaan op reis. Ja, het is een klein beetje ongelukkig inderdaad.
0: Een beetje ongelukkig. Maar goed, we gaan het wel doen, want vandaag die grote finale dus van Top Check-in. En daarnaast hebben we vandaag ook nog heel groot nieuws.
1: Dat is wel, allez, dat is wel al zo de mensen warm maken om te blijven luisteren, vind ik.
0: Vind dat goed, om 6 over 6. Heel groot nieuws. En uiteraard de allereerste Volgas Vrijdag, die komt er ook vandaag aan.
1: Iets wordt overdag. Ook sowieso heel leuk natuurlijk.
0: Kijk, voilà. We hebben zin in de dag, ik hoop jij ook.
3: Jouw dagelijkse dosis.
1: Ja, en jij mag vandaag opnieuw bepalen waarmee we die vrijdagochtend zullen starten. We zijn op zoek naar een dagelijkse dosis. Een dagelijkse dosis in de vorm van een plaat die jij rond 5:50 ochtends op een vrijdag wil horen om aan die laatste dag van de werkweek te beginnen. Mag van alles zijn, stuur het gewoon maar door via onze Top Radio B-app.
0: Kijk, je bent dus meer dan welkom. Ik zag Bram al een bericht sturen in de Top Radio B-app. Een reisje kunnen winnen en het is vrijdag. Wat moet je meer hebben?

0: Elke ochtend mag jij jouw dagelijkse dosis nood inlossen via de ochtendclub. Toch? Ik zie je heel moeilijk kijken.
1: Ja, sorry, ik ben nog niet wakker, denk ik.
0: Nee, dat merk ik. Ja.
2: De dagelijkse dosis van...
0: Peter uit Assenede, goedemorgen. Jij hopelijk wel al.
3: Goedemorgen, ja, ik ben al afgesmakt.
0: Ah, fantastisch. Zeg, jij hebt me daarnet verteld dat jij een leuke dag voor de boeg hebt. Zeg eens.
3: Wij gaan met de medewerkers van Groep van Voren naar Paradise vandaag op teambuilding.
1: Heb je dan ook een lievelingsdier wat je zeker wil zien vandaag?
3: De olifanten, dat spreekt mij het meest aan.
1: Oké, goed.
0: Waarom? Mag je dat dan wel weten? Waarom de olifant?
3: Wel, ik heb een beetje een link met India. En daar is een Indische god Ganesh. En dat is een god met een olifantenhoofd en een mensenlichaam.
0: Ah, oké. Okay. Ja. En als het persoonlijk is, moet je het vooral zeggen, Peter. Maar wat is jouw link met India?
3: Dat is ook met de firma. We werken ook met Groep van Voren in India. En ik ga daar af en toe naartoe, dus vandaar.
0: Ah, nu snap ik het.
1: Goed, jij had ook een specifiek nummer in gedachten bij jullie tripje naar Paradise. Vertel eens, welk nummer is dat?
3: Martin Garrix met Animals, uiteraard.
0: Ja, dat is.
1: Die link is volledig logisch.
0: Dat is een keigoed idee. Ik dacht, hij gaat Walking with Elephants nemen, maar
1: nee.
0: Alright, Peter, komt eraan. Martin Garrix en Animals. Veel plezier daar op jouw daguitstap met de collega's.
3: Dankjewel. Jullie ook. Dag.

0: van Louis.
1: Zoals elke dag neem ik je mee door de voorpagina's van onze Vlaamse kranten en geef daarbij de drie belangrijkste koppen. Het Belang van Limburg opent met teleurstellende cats botsen op een Berlijnse muur. Dan gaat het over onze Belgian cats, onze Belgische basketbalvrouwen. Ze zijn gisteren verloren, jammer genoeg, tegen Duitsland, 74-93. En persoonlijk vind ik dat heel jammer, want maandag kon ik nog supporter voor hen en nu liggen ze al uit het toernooi.
2: Heeft niet gebaat.
1: Nee, het is jammer.
2: Waar ergens in het toernooi zijn ze dan gestrand?
1: In de 1/8e finale.
2: Ah ja, oké. Okay.
1: Ja, de kwartfinale. Ja, zo net zo, geen medaillekansen. Dan het nieuwsblad, die openen met straks zonder voorschrift naar de kinesist. Dat wil zeggen dat je dus niet meer naar de dokter zal moeten vooraf om naar de kinesist te gaan. Dan gaat het wel enkel over, en nu komt een moeilijk woord, musculoskeletale aandoeningen.
2: Ofwel,
1: ja, ik heb het eventjes in Nederlands ook genoteerd. Ja. Nek- en rugpijn of dingen zoals een verstuikte enkel.
2: Dat is gemakkelijker, hè? Ja. Ja,
3: snap ik.
1: En dan nog het laatste nieuws. Die schrijven huurprijs voor het eerst boven de 1000 euro. Dan gaat het over de gemiddelde huurprijs die nu is gestegen tot boven de 1000 euro. Ja, opvallend daarbij, het zijn vooral de kleinste appartementen die het meest gestegen zijn in prijs. En experts waarschuwen dat het nog erger kan worden in de toekomst.
2: Ah wel, ik moet zeggen, dan hou ik mijn hart een klein beetje vast.
1: Zit jij boven of onder de 1000?
2: 960.
1: Ah, dus het
2: dus
1: kan
2: bij de volgende indexering zou het wel eens kunnen zijn dat ik er aan hang.
1: Ik vrees ervoor, als de experts gelijk krijgen, dan denk ik dat er binnenkort ook vier cijfertjes voor jou zullen...
2: Ja, gelukkig heb ik recent een nieuwe functie gekregen.
3: Kan ik dat gemakkelijk aan?
1: Maar... Ah, vertel, is iets veranderd in jouw takenpakket?
2: Nee, nee, in mijn loonspakket daarentegen.
1: Oh,
2: nee, nee.
1: Ik moet dringend ook gaan onderhandelen, denk ik.
2: Dit is KTB in de

0: zou deze Shakira ook last hebben van de stijgende huurprijzen?
1: De drie van Louis.
0: Want vandaag in het laatste nieuws staat te lezen dat de huurprijs voor het eerst boven de 1000 euro ligt. En dat is toch opvallend. Die gemiddelde huurprijs bedraagt zoal meer dan 4 cijfertjes. En dat is nooit goed nieuws natuurlijk.
2: Nee, dat is zo. Ik denk dat Shakira zich daar nu wel geen zorgen moet over maken.
0: Ik denk dat haar huurprijs zelf misschien ietsje hoger ligt dan 1000 euro.
2: Denk ik ook. Nu, gelukkig, stel jij huurt en jouw huurprijs zou de lucht in gaan, dan is het misschien nog niet zo'n... dan is het net goed dat wij vandaag ervoor zorgen dat jij ook de lucht kunt ingaan.
0: Oh?
2: Toch waar?
0: Ah, ja,
2: natuurlijk, ja.
1: Top check-in.
2: Ik zag Cliff al een berichtje insturen via de Topradio BE-app. Let the games begin, zegt hij.
0: Ook al andere vragen, luisteraars die echt zo gefocust zijn op het spel. Pieter zegt, wat was het telefoonnummer weer voor de topcheck-in? Ja, Pieter, luister goed nu.
3: Attentie, alle topluisteraars. Nu volgt een belangrijk bericht.
0: Want het kan wel handig zijn dat je al eventjes je telefoon erbij neemt en een belangrijk telefoonnummer voor vandaag gaat opslaan. Ik moet me eventjes draaien van het telefoonnummer. Nee, het telefoonnummer dat je zo dadelijk moet bellen hangt achter mij. Dus ik ga me eventjes draaien op dit moment. En ik zie dat dat telefoonnummer dat je nu moet opslaan in je gsm 078-05-1212 is. Dus 078-05-1212. Dat is het telefoonnummer van de studio en het telefoonnummer dat je zo dadelijk ook zal nodig hebben.
2: Oei. Het wordt getest. Dat is duidelijk. Ja, je komt binnen. 078-05-1212. Dat moet je bellen als je jouw stoelnummer hoort.
0: Klopt. En voorlopig hebben we nog geen stoelnummers genoemd, dus bellen hoeft nog niet.
2: Absoluut niet. Wanneer je dat stoelnummer dan wel hoort, ja, dat ontdek je straks. Hè.
1: Dit is top. De Ochtendclub. Brian en Louis.

0: Swedish House Mafia en happiness is so sad. Ja, je weet ondertussen wel al wat we elke ochtend doen.
1: Welkom in de ochtendclub.
0: En dat is iemand toevoegen aan onze ochtendclub. Hebben we gisteren ook gedaan?
2: Dat was Robbe uit Meulebeke. Robbe was op zoek naar nieuw werk en daarom mocht hij gewoon in onze ochtendclub. En hij had ook al een vereiste voor de, ja, het volgende lid van onze ochtendclub. Want die moest net naar de kapper zijn geweest.
0: Klopt, ik ben dan ook onlangs ook naar de kapper geweest.
2: Ja, het ziet er goed uit.
0: Dankjewel, okay. Dankjewel. Ja, ik vis al eens graag naar een complimentje, hè, Lobby?
2: Blijven doen.
0: Blijf vooral proberen. Ja. Ben jij dus onlangs naar de kapper geweest? Laat maar weten in de Top Radio BE. Dan ben je straks meer dan welkom in onze club.

0: like a G6.
1: Elke dag voegen we iemand nieuws toe aan onze ochtendclub.
2: De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: En die moet wel voldoen aan bepaalde vereisten. Vandaag is die vereiste bepaald door Robbe gisteren. En die zei dat de persoon van vandaag net naar de kapper moest zijn geweest.
3: Ja, maar dan is de vraag natuurlijk, wat is net? Dat zie ik ook heel vaak binnenkomen in de Top Radio BR. Wanneer is je bent net naar de kapper geweest?
1: Duidelijkheid is belangrijk, vind ik persoonlijk. Ja, dus heb ik eventjes de betekenis van net opgezocht. Dat is sinds kort heel even geleden.
3: Ja, maar heel even geleden. Is dat 1 week? Is dat 2 weken? Is dat vorige maand?
1: Wat? Laten we zeggen dat de persoon deze week nog naar de kapper moest zijn geweest. Dat is toch net of sinds kort of...
3: Oké, ik zag ook nog een andere vraag van Arne. Telt het ook als hij nog moet gaan deze week?
1: Ah nee, eigenlijk niet. Hè. Nee, dat is iemand die net naar de kapper is geweest.
3: Is geweest, dus wel echt verleden tijd. Oké, maar dan is dat duidelijk. Zoals je zegt, de wet van de duidelijkheid is de belangrijkste wet. Dat is zo. Hey, goedemorgen.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 €. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit 1 kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

0: Club.
1: Elano uit Hamme, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoi, hoi, hoi. Jij bent al aan het werk, hè, op dit vroege uur?
2: Ja.
1: Kijk, fantastisch. Gaan we jouw werkdag een beetje beter proberen te maken door jou toe te voegen als lid van de Ochtendclub. Doe elke dag met één belangrijk criterium. En dat is vandaag dat je recent of net naar de kapper geweest bent. Is dat het geval bij jou?
2: Gisteren.
1: Gisteren, oké, super. Kijk, dan ben je tot dusver welkom in de Ochtendclub. Al moet er eerst nog iets gebeuren.
3: Ja, ik denk dat we eerst nog 5 vragen moeten stellen, Ilana, om jou ietsje beter te leren kennen. Het zijn de vraagjes die iets te maken hebben met de kapper. Is dat goed?
2: Ja.
3: Oké, om de hoeveel tijd ga jij naar de kapper?
2: Om de 2 weken.
3: Huh? Amai, dat is snel.
1: Dat is veel.
3: Goed, welke haarkleur heb je?
2: Bruin.
3: Bruin. Hoe vaak was jij jouw haar in de week?
2: 2 of 3 keer.
3: Okay. Dat is ook wel veel. Ja. Dan liever stil bij de kapper of liever zo'n beetje met elkaar praten?
2: Oh, wij babbelen wel.
3: Dat vind ik moeilijk. Ik heb altijd zo, ik babbel altijd over hetzelfde met de kapper, zo over het voetbal. Wat is dat bij jou, Ilano?
2: Je praat eigenlijk over veel, maar je praat over niks eigenlijk. Hè, zo.
1: Beetje bullshit eigenlijk. Zo dat.
3: Ja. Dat herken ik. En dan nog de laatste vraag en misschien wel de meest belangrijke vraag van allemaal. Wat is je favoriete club?
2: Ochtendclub.
1: Ja! Yeah. Hey, Ilano, wat is de voorwaarde van de luisteraar van maandag? Wat moet die doen of gedaan hebben of zo?
2: Iemand die geen koffie drinkt.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus moeten we voor maandag op zoek naar een luisteraar die geen koffie drinkt van jou. Dat is goed.
2: Ja.
1: Ilano, wederom welkom in de Ochtendclub. Super fijn dat je erbij bent. Blijf vooral luisteren. Al denk ik dat dit met deze Martin Solveig niet moeilijk gaat zijn, toch?
2: Ik zou juist nog vertellen aan mijn vriendin die nu aan het filmen is. Maxine van Moerzeke.
1: Ah, kijk. Bij deze.

0: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars Aluminium.
1: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
9: Nee.
8: Het strand?
9: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op Volkswagen.
11: Volkswagen. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
12: Dit is Top.
13: Het is exact 7 uur. Dit zijn de top headlines. Met Emiel Wallaes. Goedemorgen, Emiel.
14: Goedemorgen. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondente Grete Keizer was er toen al bij.
15: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
14: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets op de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
16: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
14: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. En op de US Open Tennis is de vrouwenfinale bekend. De Kazachse Elena Rybakina neemt het daarin op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden, voor Sabalenka haar derde. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog met zon, al is een enkele bui niet uitgesloten.

0: Donald Trump, je kunt er veel van zeggen, maar bovenal dat het een hele creatieve mens is.
1: De Ochtendclub.
0: Ja, vandaag in het laatste nieuws. De president van Amerika, Donald Trump, heeft een opvallende aankondiging gedaan op het partijcongres van zijn partij, van de Republikeinen. Zijnde, hij belooft een dividend, geld, uit te keren aan elke volwassen Amerikaan als zijn partij over 2 maanden de parlementsverkiezingen wint. En dus die nipte meerderheid in zowel het congres als het Huis van Afgevaardigden, dat is een beetje wat je kan vergelijken met het parlement en zo, ja, kan behouden. Als dat gebeurt, dan krijgt elke volwassen Amerikaan $5000 propertjes op de rekening.
2: Kan ik mij nog ergens inschrijven om Amerikaan te worden?
0: Ja. Maar het zette mij dus wel aan het denken. Want, laat ons eerlijk zijn, als er nu een luisteraar aan het luisteren is en die denkt, oh, zo'n reisje, zo'n topcheckje, zo die woningpas. Wel, de eerste die mij €5000 biedt, ja, daar wil ik rustig even mee bellen. Zo met
2: aangezien ik getuige ben van deze poging tot omkoping, kan ik niet anders dan 50% van de inzet vragen.
0: Dan komen we op €2500 uit. Kunnen eigenlijk even goed zelf reis komen.
2: Dat is break even.
0: Ja. Dat maakt het misschien iets minder illegaal. Oh. Dat is dan ook wel weer waar. Ja, straks maak je dus nog altijd kans op die €2500 reisbudget als jouw stoelnummer overeenkomt met wat wij gaan vertellen. Straks in de show, na Chris Brown.

0: vandaag dus in het laatste nieuws. Donald Trump, de Amerikaanse president, die heeft beloofd dat elke volwassen Amerikaan $5000 op zijn bankrekening krijgt als ze ervoor zorgen dat zijn partij de grootste blijft na de parlementsverkiezingen.
1: Dat ruikt een beetje naar omkoping, vind
2: beetje,
1: ik persoonlijk.
2: Klein beetje, klein beetje.
1: Ik heb ook eventjes snel de berekening gemaakt, want ik denk dat Trump daar waarschijnlijk zelf niet mee bezig was. Er zijn zo'n 270 miljoen staatsburgers in Amerika die ouder zijn dan 18 jaar. Maal $5000, dat komen neer op $1.35 biljoen dat hij zou moeten uitbetalen.
0: Ik las dat het een Amerikaans bedrijf zou zijn die dat gaat doen. Dus niet de president zelf, maar een van zijn bedrijven die dat dan zou doen als een soort dividend. Dus dan als een soort winstgejag van het bedrijf.
1: Maar welk bedrijf heeft in godsnaam $1.35 biljoen?
0: Even Elon Musk bellen. Zien wat dat hij kan doen. Zo zal het ongeveer gegaan zijn, denk ik.

0: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor als je zelf telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als je elke cent telt.
3: Zal zeker wel zijn.
2: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
3: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
2: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: VDK Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
1: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
9: Wiener Berger.
10: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze baksteen.
11: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zene. Ik ben precies trotsuit als ik over mijn vloer loop.
13: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
12: Wat bedoelde?
13: Ja, die regelt heel een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
12: Dat zal wel.
13: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
12: Echt? Dus?
13: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, shop tegels, tomrotees.be. Ginnesiever, gewoon doen.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Louis,
1: ja?
0: Jij zit nu al anderhalf uur recht tegenover mij in zo'n pilotenkostuumje. Het went niet. Hè.
2: Top chicken.
0: Het ziet er echt een beetje raar uit.
1: We geven vandaag een reischeck van 2500 euro weg. En ik dacht, hoe kan ik mij een klein beetje inleven in dat belangrijk moment? Dus heb ik mijn pilotenkostuum aangetrokken.
0: Ja.
1: Uit mijn vroegere pilotenopleiding. Niemand weet dat.
0: Je moet maar eens komen mee piepen op VTM Go of in de Top Radio BE-app. En het staat ook op de socials, jij in pilotenkostuum.
1: Ja, het is de moeite waard om eens te bekijken. Dat kan ik sowieso al zeggen. Maar misschien nog belangrijker, op de socials staan ook de boarding instructies voor zometeen. Want we gaan nog altijd straks een reischeck van 2500 euro reisbudget weggeven. En dat gaan we wel doen volgens een bepaalde volgorde.
0: Klopt. Heel belangrijk is dat je je boarding pass niet bijzonder ver weg legt. Dat is punt 1. Heel belangrijk, want op die boarding pass staat een stoelnummer. En dat stoelnummer komt misschien wel overeen met het stoelnummer dat wij in deze uitzending gaan vernoemen.
1: Als jij jouw stoelnummer hoort, dan is het heel belangrijk dat je zo snel mogelijk naar de studio belt. Nog eventjes het telefoonnummer van onze studio herhalen. Dat is 078-05-1212. Sla dat nummer alvast op, zodat je straks geen stress meer hebt.
0: Yes, 078-05-1212. Daar moet je straks zijn als je jouw stoelnummer hoort voorbijkomen. Zeer belangrijk.
1: Misschien toch ook al eventjes Cedric erbij halen in de app. Hij zegt, haha, geweldig. Ik vermoed dat hij het over mijn prachtige kostuumpje heeft.
0: Ja, dat wil vooral zeggen dat de man het nog niet gezien heeft.

0: Het is rustig onderweg, maar één plaats waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de binnenring rond Brussel. Dik 10 minuten file daar tussen Stroombeek, Bever en Machelen.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
3: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Je hebt het niet van mij, maar het zou best eens goed kunnen zijn dat we straks dat boarding, dat schoolnummer liever gaan vertellen. Maar, toch?
1: Ik zeg niets.
0: Nee, ja. Eerst de echt belangrijke dingen. En dat is onze weerman Erwin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
0: Hey, vertel eens, wat voor weer krijgen we dit weekend?
2: Wel, ik ga beginnen bij vandaag.
0: Dat is een goeie.
2: Dat wordt een licht wisselvallige dag. Dat wil zeggen dat de droge momenten best lang duren, maar een garantie op 100% droog weer, dat kan ik helaas niet geven, want ik zie op het allerlaatste radarbeeld van 7:20, zie ik nu al enkele buien verschijnen in de regio Niepoort en Middelkerke, en die buien die schuiven op landinwaarts. Dus straks een afwisseling van zon en wolken, maar dus af en toe heb je ook de paraplu nodig bij een graad of 21.
1: Ja, je sprak over een weekend ook gisteren met twee gezichten, zo'n schizofreen weekend zo'n beetje. Is dat nog altijd het geval?
2: Ja, ik blijf bij die stelling. Het weekend morgen begint trouwens met veel wolken. Mistig ook, het is wel overal droog. En je gaat merken, gaandeweg de voormiddag komen er gaten in die wolken. En komt de zon af en toe tevoorschijn bij een zachte 22 graden. Zondag, ja, dat is dan een ander gezicht. Inderdaad, wisselvallig met talrijke buien. En die buien zijn zondag in de voormiddag best pittig. Met kans op onweer zondag na de middag. Maar dan zijn we al een eind na de middag. En avond wordt het vanaf de kust opnieuw droger. En dan begin volgende week is het rustig met zon en wolken. Er is wel kans op een bui, maar die kans is klein. Wat veel belangrijker is, het wordt flink stuk warmer. Dinsdag zelfs rond 25 graden.
0: Ach, maar kijk, dat is toch al iets om naar uit te kijken. Zelfs na het weekend, toch Erwin?
2: Ja, zeker. 25 graden, dat is na zomer. Zo simpel is het.
0: Kijken we naar uit. Erwin, dankjewel. Fijn weekend en tot maandag.

0: Top check-in.
1: Haal uw boardingpas bij de hand en begeef u naar de gate.
2: En dat is onwaarschijnlijk belangrijk op dit moment, want die boardingpas kan jou €2.500 aan reisbudget opleveren.
3: En vooral het stoelnummer is ook van levensgroot belang, want als jouw stoelnummer overeenkomt met het stoelnummer dat ik straks ga noemen, dan win jij dus dat reisbudget.
2: En Louis, en daar ben ik eigenlijk misschien een heel klein beetje jaloers op, dat ligt helemaal in jouw handen.
3: Dank u.
2: Ja, ja. Wat ga je doen? Vertel.
3: Wel, ik heb hier voor mij een aantal bordjes met balletjes in liggen. En die balletjes gaan bepalen welk stoelnummer het wordt. Dus ik heb balletjes voor de cijfers en balletjes voor de lettertjes. En dan ga ik zo op die manier een willekeurig stoelnummer samenstellen.
2: Bon, oké, starten. Dan moet je dat doen.
3: Oké, goed. Ik ga beginnen met het eerste balletje. Dus elke kom heeft iedere keer 10 balletjes. Ja. Voor 10 cijfers natuurlijk.
2: Ja.
3: Het eerste cijfer is meteen gekend.
2: Ja. Oh, rustig, ben ik het niet af.
3: Sorry. Ja, ik heb al stress, dus daarmee.
2: Ja, merk het. Hè.
3: Het tweede cijfer is er ook al. Nu het laatste cijfer. Oké, er is al een rij.
2: Een rijcombinatie, een cijfercombinatie.
3: Ja, en nu moet ik nog een letter natuurlijk. Oké, ik heb ook een letter.
2: Dus je hebt een stoelnummer, maar dan is het belangrijk om te weten of er iemand op die stoel ook zit. Want voor hetzelfde geld heb je nu een combinatie waar niemand op zit en dan bellen we...
3: Niet onbelangrijk, inderdaad. Wacht, ik ga eventjes in ons boarding systeem kijken. Ja, er zit iemand op die stoel.
2: Oké, dan wil dat zeggen dat we een potentiële winnaar hebben.
3: De stoel die op dit moment €2.500 reisbudget waard is...
2: ontdek je zo meteen. Maybe.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heel mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, plezant blijven, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
3: Hey professional!
4: Ja?
3: Vandaag opendeurdag bij Santus in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santus Merelbeke, Fraterstraat 115.
5: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de chaos. Eén held.
6: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
5: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
7: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
8: Kom bij Koolwerm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
7: Machtig, bij meneer Pastoor.
8: Je moet maar even kijken op powerbyco.be.
9: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
10: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime.

0: stress.
1: Ik ook.
2: Ja, maar 2500 euro reisbudget, dat is niet niks.
1: Dat is veel zelfs.
2: Sterker, dat is heel veel.
3: Top check-in.
4: Hou uw boardingpas bij de hand en begeef u naar de gate.
2: Ja, die 2500 euro reisbudget kan van jou zijn als jouw stoelnummer op je boardingpas overeenkomt met het stoelnummer dat op dit moment voor Louis zijn neus ligt. Als dat nummer overeenkomt, dan bel je als de bliksem. Stand PD naar 078-05-1212. Want alleen zo maak je kans op die 2500 euro. Belangrijk, je krijgt daarvoor 3 tophits de tijd, maximaal.
1: Dat is niet veel, dus je moet ook niet heel lang wachten natuurlijk om de studio te bellen. Dat is ook wel belangrijk.
2: Voilà, de hitjes zijn aan de korte kant.
1: Voilà.
2: Dat is zo. Goed, we hebben het stoelnummer nog niet gezegd.
1: Nee.
4: Attentie, alle topluisteraars. Nu volgt een belangrijk bericht.
1: Ik had zo net voor mij 4 kommetjes staan met daarin genoeg balletjes voor elk cijfer en elk nummertje, elke letter te vormen.
2: Alles kan nog.
1: Ik heb dus voor mij een stoelnummer getrokken, willekeurig. Het is nu het moment dat ik dat stoelnummer ga afroepen. Luister goed.
2: Ja.
1: Ik wil dat de luisteraar met stoelnummer 085E zich meldt aan de gate. 085E. De luisteraar met dat stoelnummer moet nu bellen naar de topradiostudio, want die kan zomaar eventjes 2500 euro aan reisbudget winnen.
2: En dat bellen, dat doe je via 078-05-1212.
1: Nog eventjes herhalen. De boardingpass met het stoelnummer 085E meld je zo snel mogelijk aan onze topgate.
2: 078-05-1212. Goed, de telefoon gaat nog niet.
1: Het is spannend, ja.
2: Ja, 3 tophits de tijd, dan zal ik daar maar gewoon aan beginnen, zeker?
1: Dat lijkt mij het enige wat we kunnen doen op dit moment.
2: Ja, hier komt nummer 1.

0: is onze top tune of the week. Lucas en Steve en All I Know bij Top.
1: Top check-in.
2: We zijn nog altijd op zoek naar de luisteraar met stoelnummer 085E op zijn boardingpass. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk belt naar onze studio 078-05-1212. Want je kan zomaar eventjes €2.500 reisbudget winnen.
0: Ik vind het ook heel leuk dat je die telefoonnummer ondertussen ook echt al uit je hoofd kent.
2: Ik vind het is mijn job om, om dat telefoonnummer volledig te kennen.
0: Ik zag hier Timothy een berichtje sturen in de Topradio BE-app. Oh my god, ik heb stoelnummer 385E. Ja, dat is jammer. Dat is jammer.
2: Eén cijfertje kan heel veel verschil maken natuurlijk. Maar, heel belangrijk, als jij dus aan het luisteren bent en je hebt stoelnummer 085E, dan moet je zo snel mogelijk bellen naar de studio.
0: Mag ik even doordenken, Louis?
2: Doe maar.
0: Stel nu, die luisteraar belt niet.
2: Dan gaan we gewoon een nieuw stoelnummer moeten vormen na 8 uur.
0: Oké, goed, want ik zag hier al Carmen een bericht sturen. Hopelijk slaapt die luisteraar nog en moet er inderdaad een nieuw nummer getrokken worden.
2: Het dus zou zomaar kunnen, ja.
0: Het zou kunnen, hè. Ja. Als de luisteraar met stoelnummer 085E niet binnen de 2 tophits inbelt via 078-05-1212. En dat zou bijzonder jammer zijn, want er staat €2.500 op het spel.
3: Hallo.

0: No stress, maar Veronique heeft toch een klein beetje stress. Ze zegt, het zou gemakkelijk zijn dat je kunt volgen welk stoelnummer al is geweest. Veronique, het is heel simpel. Nog maar één stoelnummer is geweest, 085E. En we zoeken nog steeds de persoon die op dat stoelnummer zit.
1: Ja, als jij dat op je boardingpas hebt staan, 085E, dan bel je nu 078-05-1212. Dan bel je naar de studio en dan maak je dus enorm veel kans op die 2500 euro reisbudget. Je hebt nog één platentijd.

0: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, jammer.
1: De plaat is afgelopen, ja. Het is gedaan.
0: Ah, hoe kan dat nu? Ja, de luisteraar met stoelnummer 085E had daarnet 3 tophits de tijd om in te bellen via 078 05 12 12 en die €2.500 reisbudget mee naar huis te tjoepen. Maar die man heeft dat niet gedaan. En dat vind ik jammer.
1: Inderdaad, een man. Ik heb die boardingpas hier naast mij liggen.
0: Wie was het? Wil ik wel weten.
1: Glenn Helsen, mijn man.
0: Jij gaat je kut voelen als je deze
1: hoort. Ik ga die echt heel slecht voelen vandaag. Want jij had de kans om €2.500 reisbudget te winnen en dat heb je jammer genoeg niet gedaan.
0: Klopt. Nu goed, dat wil dan wel weer zeggen dat dat goed nieuws is voor iedereen die wel aan het luisteren is. Ja.
1: Want iedereen die nog aan het luisteren is en zijn boardingpas nog heeft klaar liggen, die maakt nog steeds kans op dat reisbudget van €2.500.
0: Daar spelen we zo meteen voor na de top headlines.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Omodachecu. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Dit is Top!
0: Vrijdagochtend 8 uur, dit zijn de top headlines.
1: Met Emiel Wallaes. Goedemorgen, Emiel.
4: Goedemorgen. Huren kost nu meer dan €1.000. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld €943. Voor een huis 1.200. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CIB legt uit.
5: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
4: Vooral flats met 1 slaapkamer en studio's worden sneller duurder omdat meer mensen alleen zijn. En in Vlaams-Brabant betaal je het meest. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
6: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
4: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondent De Grete Keizer was er toen al bij.
7: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
4: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
1: Het is relatief rustig op deze vrijdag voormiddag. Drie plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel op de E19, een kwartier tussen Zemst en Machelen. Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Strombeek, Bever en Machelen. En tot slot op de ring rond Gent richting Mariakerke ook 10 minuten extra vanaf Wippelgem.
0: Ja, en dan... Ik weet niet hoe het met jou zit, Louis, maar ik zit vol met vol stress. Maar echt vol.
1: Ik ook. Die adrenaline die door mijn lijf gaat, is niet normaal.
0: Voor die finale van Top Check-in daarnet al een luisteraar die het oproepmoment gemist heeft. Dat was de luisteraar met stoelnummer 085E. Die heeft niet gebeld. Dat wil zeggen dat we straks dus een nieuwe ronde spelen. Eerst gaan we al die stress even stevig van ons afshaken.

0: Zometeen dus een nieuwe ronde in de finale van Top Check-in. Eerst gaan we even lekker ontstressen met z'n allen.
1: Ja. Volgas vrijdag.
0: Het zal er zijn.
2: Ja, ik ga eerlijk zeggen, ik heb een klein beetje last van wat stress. Ik kan het echt gebruiken. Ik sta hier al de hele tijd te beven, volgens mij. Als je onder mijn armen kijkt, dan zie je gewoon vijvers zo groot als Lake America, of wat is het tegenwoordig? Van de stress, ja, ik kan er niet aan doen. Dus ik heb wel zin om eventjes alles los te laten.
0: Ja, dat snap ik. En we hebben daarnet gevraagd om voor jou de intro te laten vol lullen. Kon je doen via de Topradio BE-app met een audioberichtje. Misschien even overlopen wat de mogelijkheden zijn.
3: Laat die eerste volgas vrijdag maar knallen.
0: Dat is toch al een goed begin, vind ik.
2: Ja.
0: Er was Quimby.
4: Volgas vrijdag.
0: Ook leuk.
2: Ja, zeer met een beetje echo op.
0: Ja, leuk. Rune.
5: Volgas vrijdag, jopla.
0: Amai, die heeft er zin in. Dat is zo.
2: Die is er volledig klaar voor, ja.
0: Al is vooral Gillian die vandaag met de eer gaat lopen voor die intro van Volgas vrijdag. Gillian, jongen, take it away.
6: Hallo gastjes, het is tijd, want dit is vrijdag. En we gaan ervoor, het is Volgas vrijdag!
7: Rettiketet!
8: Volgas vrijdag!

Follow us, give me the boarding pass!

0: Gas Vrijdag.
1: Volle Gas Vrijdag.
2: Oh, no, springtrekken, kwal, jongens, hè. Oh.

0: a maj. Na ten svět. En zit erop, die allereerste Vollegas vrijdag. Dankjewel om zo keihard mee te doen in de Top Radio BE-app. En één goed nieuws is er nu wel.
1: Ik ga jullie bekennen, ik had heel veel stress, maar die stress is nu eventjes volledig voorbij. Ik ben helemaal klaar om die laatste werkdag van de week volledig tegemoet te gaan.
0: Ja, dat wel. Maar ik heb ook ander nieuws voor jou. Want die stress is nu weg. Dat geloof ik. Maar ik kan je vertellen...
2: Attentie, alle topluisteraars. Nu volgt een belangrijk bericht.
1: En de stress is volledig terug.
0: Als je de tum-tum-tum-tum hoort, dan weet je wat voor nieuws het is. Daarnet heeft het winnende stoelnummer niet ingebeld in de studio. Dus dat wil zeggen dat we nog een winnaar zoeken. Eigenlijk. Voor €2.500 reisbudget.
1: Ja. Kijk. Wie wil winnen? Meld je eventjes in.
0: Nee, zometeen trekken we weer een nieuw stoelnummer. Dus ik zou zeggen, hou de Top Radio BE-app alvast bij de hand.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
7: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vandaag iets met pit?
12: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
13: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Het moment van de waarheid, het is Rob of eronder. En het is eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
17: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
18: Vlakvoetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via vlakvoetbal.vlaanderen.
19: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
20: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Ik hoop veel, maar ik hoop vooral dat de telefoonlijn hier straks niet stil blijft. Dat is niet de bedoeling.
1: Top check-in.
2: Hou uw boardingpass bij de hand en begeef u naar de gate.
0: Nou, want daarnet hebben we al een eerste finale gespeeld voor boardingpass of voor stoel nummer 085. E, die persoon heeft niet gebeld naar 078 05 12 12. En dat maakt dat we nu dus een nieuwe passagier, zeg maar, oproepen. Dus als zometeen jouw stoelnummer wordt verteld door mijn zeer geliefde collega Lobby Bernaert.
3: Ik doe dat met plezier, zo'n dingen, ja.
0: Dan bel je ASAP 078 05 12 12. Want alleen zo maak je kans op €2.500 reisbudget. Lobby, het is aan u.
3: Ja, ik moet natuurlijk het stoelnummer nog bepalen. Dus heb ik hier weer de kommetjes met balletjes gezet. Ah. In elk kommetje zitten voldoende balletjes, zodat ik een volledig willekeurig stoelnummer kan vormen. En ik ga meteen beginnen met het eerste cijfertje te trekken.
0: Ja, graag.
3: Oké, het eerste cijfer is er.
0: Oh, rustig.
3: Sorry. Ik heb een beetje stress hier. Ja, tweede cijfer ook. Het laatste cijfer. Oké, het rijtje is alweer gevormd.
0: Vierde bolken.
3: En nu de letter. Ja, oké.
0: Heb je iemand?
3: Ik heb iemand, maar ik ga nu wel nog eventjes moeten checken of daar überhaupt iemand op zit.
0: Dat is een goeie, ja. Even...
3: Dat doet zo. Ja, sorry. Het is echt stress, ja.
0: Ja, ik merk het, ja.
3: Ja, er zit iemand op die stoel.
0: Oké. Dan hoor ik nu heel graag van jou, Louis, wat dat stoelnummer is.
3: De persoon met stoelnummer 391B mag zich melden aan onze gate.
0: Nog eens?
3: 391B.
0: 391B. Als dat stoelnummer op jouw boardingpass staat, alsjeblieft, doe mij en uzelf een heel groot plezier en bel nu 078 05 12 12. Doe je dat? En ben je ook degene met de juiste boardingpas?
3: Zeer belangrijk.
0: Ja, dan win je die €2.500 reisbudget. Je hebt opnieuw 3 tophits de tijd.
3: Ik zie dat er iemand belt.
0: Oh nee, echt?
3: Ja, er belt iemand.
0: Oh, hallo, met wie? Hallo? Mogen we eerst even vragen?
3: Ja, wacht.
0: Ja, rustig.
3: Even focus. Oh, Brian, rustig. De persoon die aan de lijn hangt. Ik wil heel eventjes checken, wat is het stoelnummer op jouw boardingpas?
4: 391B.
3: Dat is inderdaad het stoelnummer dat ook wij naar op zoek waren. Maar goed, komt de naam ook overeen met de naam die wij hier staan hebben in ons systeem. Persoon op 391B, wat is jouw naam?
4: Eline Peters.
0: Eline?
4: Ja.
0: Jij bent een reischeck van €2.500! Het zal wel zijn! Oh, goed!
4: Trouwens.
3: Wat ben je aan het doen, Eline? Wat gaat er in jou om momenteel?
4: Ik ben juist onderweg naar mijn werk. En ik heb juist, nog voor ik in mijn auto stap, nog even mijn stoelnummer onthouden. En ik heb mij nu letterlijk langs de kant gezet.
3: Het is heel goed dat je dat hebt onthouden, want je wint zomaar eventjes €2.500 reisbudget bij Cor en Don. Waar mag de reis naartoe gaan voor jou?
4: Momenteel, ik denk nog een warme bestemming.
3: Een warme bestemming, dat lijkt mij een goed idee.
0: En wie mag er mee of kan je mij nog meenemen?
4: Voor hoeveel personen is het? Dat hangt er ook al vanaf.
0: €2.500, dat krijg je vrij om uit te geven.
4: Ik denk misschien met mijn gezin nog eens weggaan.
0: Je hebt groot gelijk. Dus. Het is jou van harte gegund, Eline. Hey, proficiat.
4: Dankjewel.
0: Dat maakt jouw vrijdag toch goed, niet?
4: Ja, dat maakt alles heel goed, ja.
0: Kijk, heel blij mee.
3: Eline, geniet nog van deze vrijdag, maar geniet ook vooral op die aankomende reis die eraan komt.
4: Super, dankjewel.
1: Volg ons vrijdag. Dit is Top.
5: Hey, what's up? It's Bebe Rexha. We make you move.

0: No Religion van Bibi Rexha in de ochtend van Top. Hey, goedemorgen. We hebben nog nieuws.
1: Attentie, alle topluisteraars. Nu volgt een belangrijk bericht.
2: Ja, daarnet hadden we Eline Peters uit Olen aan de lijn. Zij won maar eventjes €2.500 reisbudget met onze topcheck-in. Dat is heel fijn nieuws. Maar, nu komt het. We hebben nog fijn nieuws.
0: Want één iemand heeft die €2.500 gewonnen. Dat wil zeggen dat er nog heel veel andere mensen zijn die bij gevolg niet gewonnen hebben. Ah wel, en daar zit het hem in. Misschien gaan we daar nog een kleine mouw aan passen. Hoe en wat hoor je zo meteen. Eerst even op verkeer.
2: Ja, drie plaatsen momenteel waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de ring rond Gent richting Zelzate verlies je een kwartier ter hoogte van de Brugse Vaart tot Wippelgem. En ook in de omgekeerde richting verlies je 10 minuten. En dan ook op de ring rond Aalst, de R41, een kwartier aanschuiven tussen Aalst Centrum en de Moorselbaan.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
6: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
5: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
7: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
11: Ah, dat kan.
10: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
11: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
10: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
13: Samen zorgen voor een goede start?
14: Let's go!
13: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
15: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
17: Sta je nu weer in de file en ben je hier weer te pletter aan het ergeren?
18: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest.
19: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
20: Volkswagen.

0: Salavi, baby.
1: Nou, daarnet is er dus €2.500 gewonnen met Top Check-in. En dan zou je denken...
2: Attentie, alle topluisteraars. Nu volgt een belangrijk bericht.
1: Dat is heel fijn voor Eline uit Olen. Dat zeker. Maar we hebben daar misschien nog het een en ander over te vertellen.
3: Klopt, want het is nog niet gedaan, onze topdeck. Top check-in.
1: Dat is het minste dat je kan zeggen.
4: Top check-in.
3: We gaan gewoon door, want... Wat heb ik hier gevonden?
1: Een zak met geld.
3: Het is nog beter dan dat. Het is gewoon nog een reischeck van €2.500. Wat denk je daarvan?
1: Dat dat veel geld is.
3: Dat is inderdaad heel veel geld.
1: Ja.
3: Maar hoe gaan we die exact uitdelen nu, Brian?
1: Eigenlijk bijna op dezelfde manier. We gaan volgende week gewoon weer een hele nieuwe week spelen met Top Check-in. Dus opnieuw volgende week kan je weer een boarding pass verzilveren via topradio.be en de Topradio BE-app. En volgende week, vrijdag, maak je opnieuw kans op die €2.500.
3: Misschien belangrijk om nog eventjes te vermelden, de boarding pass die je deze week hebt ontvangen, die mag je op het gemakje ritueel verbranden, want die is eigenlijk niets meer waard.
1: Vuilbak, alstublieft.
3: Voor Eline uit Olen is dat ietsje anders. Kader die in, geef die mooi plekje in huis, want die heeft je zomaar eventjes €2.500 reisbudget opgeleverd.
1: Yes.
3: Voor de rest, leg die boardingpass aan de kant en volgende week heb je gewoon een nieuwe kans.
1: Dus we drukken straks op de resetknop en dan kan je vanaf maandagochtend weer volle bak winnen. Dank aan die boardingpasses. Easy.
2: Ka-ching bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching Corendon.

0: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interimkantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Hey professional.
7: Ja?
6: Vandaag opendeurdag bij Santos in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Merelbeke, Fraterstraat 115.

0: Martin Garrix en Repeat It samen met Ed Sheeran bij Top. Een hele goede morgen.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: Het was een heel bijzondere ochtend deze ochtend, want we mochten maar liefst €2.500 aan reisbudget weggeven. We hebben daar eventjes over gedaan, want de eerste keer dat we dat probeerden was het stoeltje 085E. Die persoon heeft zich niet gemeld aan de gate.
0: Jammer.
2: Dus moesten we verder gaan naar de volgende.
0: En die volgende... Ja.
2: Persoon op 391B, wat is jouw naam?
3: Eline Peters.
0: Eline?
3: Ja.
0: Jij bent een reischeck van 2500 euro! Ja, zeg, €2.500 was dus voor Eline uit Olen, want zij had het juiste boardingpas.
2: En we hadden daarnet ook nog leuk nieuws, want volgende week doen we dat gewoon opnieuw. De boardingpasses van u mag je weggooien, want volgende week mag je gewoon opnieuw inchecken en maak je opnieuw kans op €2.500.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Dit is Top!
2: Alleen vooruit, 9 uur ondertussen, tijd voor de top headlines. Emile Wallais, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Rond deze tijd start in Antwerpen het assiseproces rond de moord op Jaron. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Misdaadjournalist Tim Leskarwaat.
4: Die leefde als in een soort van secte. De papa van Jaron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaron uit de doden zou kunnen opstaan.
3: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. De KU Leuven heeft een 3de klacht gekregen over het REGA-instituut. Specifiek over viroloog Mark van Ranst en labmanager Elke Wollands. Een vrouw van 35 klaagt over een toxische sfeer. Ze zegt dat ze slachtoffer werd van systematisch grensoverschrijdend gedrag. Er liep daar al een onderzoek naar, ook over grensoverschrijdend gedrag. Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1200 euro. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CB legt uit.
5: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
3: Vooral flats met 1 slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. In Vlaams-Brabant betaal je het meest. En we kennen de vrouwenfinale van de US Open tennis. De Kazachse Elena Rybakina neemt het op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden. Voor Sabalenka haar 3de. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog, maar al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
2: 9:03 en op 1 plaats verlies je op dit moment meer dan 10 minuten. Dat is op de E40 Brussel-Luik. Daar moet je 1/2 uur extra tellen tussen Sterrebeek en Bertum. Dat komt daardoor een ongeval. Als je toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Dit is Top. Evi Gijsels.
2: De beste dag van de week, dat is absoluut de vrijdag. Blij dat je erbij bent. Zometeen R&B, Ring My Bell, maar eerst Prada.

dat is de naam van de maker van dit nummer. Het is te zeggen, het is eigenlijk een remake van het nummer uit de 70s van Anita Ward. Oh, ik ben helemaal gehyped. Ja, de schuldige daarvan, dat is de ochtendclub. Volgas vrijdag hadden we voor de allereerste keer vandaag. Ja, en ik heb het te pakken, mannen. Ik heb het vrijdagsgevoel helemaal te pakken dankzij de ochtendclub. Ik hoop dat dat bij jou ook zo is. De laatste werkdag van de week, die gaan we samen vieren met zometeen Prospa en Clooney. Free your mind. Maar eerst ga ik een beetje liefde naar jou strooien, want dat kan je wel gebruiken. Een groot hartje voor jou.

Dit is hem dan, het meest gedraaide nummer tijdens de laatste editie van Tomorrowland 2026. Prospa en Clooney, Free Your Mind. Aftellen naar Tomorrowland, Thailand. Zij zijn er niet bij, maar het nummer gaat waarschijnlijk vol een bak daar gespeeld worden op Tomorrowland, Thailand. Tim die laat weten, niks te weekend. Ik heb gewoon 2 weken vakantie. Vanavond vertrekken we naar de Côte d'Azur. Nee, ik ben niet jaloers hoor. Absoluut niet. We gaan verder met de muziek. Zometeen Calvin Harris en Ellie Goulding.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
5: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
7: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu. Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99. Kruidvat. Steeds verrassend,
4: altijd voordelig. Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

Volgens Calvin Harris was zij de enige die aan de noten kon. Deze Ellie Goulding van haar opnieuw samenwerking, de vierde keer Miracle. Ja, aan die hoge noten ga ik absoluut niet geraken. Het was al een heftige werkweek. Maar bon, we gaan er samen tegenaan knallen met zometeen de nieuwste van Lost Frequencies. Maar eerst nog deze, The Creeps.

0: Hij houdt de zomer nog even in leven, deze Last Frequencies. Bedankt daarvoor, want vandaag toch maar triest, hè. 9:30 ondertussen en op één plaats verlies je op dit moment meer dan 10 minuten. Dat is op de E40 Brussel-Luik. Daar moet je 47 minuten extra tellen. Heel veel sterkte daar. Tussen Sterrebeek en Bertum komt daar door een ongeval. Sta je toch nog op een andere plek stil, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: In de disco.
3: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
2: Draai een keer in het rond.
3: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
2: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
8: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
14: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar, met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Begin.
1: Ja, het is gebeurd. De 2500 euro reisbudget is eruit. Het was heel spannend deze ochtend. Ja, 2500 euro, hoe zou je zelf zijn? Er zijn heel veel check-ins gebeurd, heel veel boarding passes uitgedeeld. En dan was deze ochtend het moment om dat allemaal goed in de gaten te houden. En dat gebeurde deze ochtend. Hoe dat klonk, dat hoor je nu.
2: Ik zie dat er iemand belt.
1: Oh, nee, echt?
2: De persoon die aan de lijn hangt. Ik wil heel eventjes checken, wat is het stoelnummer op jouw boarding pass?
3: 391B.
2: Dat is inderdaad het stoelnummer dat ook wij naar op zoek waren. Maar goed, komt de naam ook overeen met de naam die wij hier staan hebben in ons systeem? Persoon op 391B, wat is jouw naam?
3: Eline Peters.
1: Eline?
3: Ja.
1: Jij wint een reisje van 2000.

0: goed. Ah, ik vond het ook geweldig hoe Louis en Brian reageerden. Die waren zelfs zo gelukkig. Eileen heeft dus een reisbudget gewonnen van Cor en Don van 2500 euro. Maar goed nieuws, hè? Heb je het gehoord deze ochtend in de ochtendclub? Volgende week spelen we gewoon opnieuw.
1: Ka-ching! Bij Cor en Don. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Cor en Don.

Deze Tiësto komt dit jaar nog met een nieuw trance-album. Iets om naar uit te kijken. De vragen blijven binnenstromen via de Topradio BE-app. Is het reisbudget al uitgedeeld? Ja, dat is gebeurd deze ochtend in de ochtendclub. Stefanie, die vraagt daar bijvoorbeeld naar. De €2500 werd gegeven aan Eline Peters. Zij had het juiste stoelnummer. Maar we maken je vrijdag gewoon nog beter, want volgende week gaan we weer €2500 reisbudget uitdelen. En die zijn misschien wel voor jou.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Amai, daar regent hier binnen.
4: Oh, zwaansnanny.
3: Jawel, er staan er niet meer in de living.
4: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
3: Dakmeester?
4: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
4: Dakmeester.
3: Zwaansnanny, hé.

Amrat. Ja, de vragen die blijven hier binnensluipen in de Topradio BE-app. Michel Schepens bijvoorbeeld, die zegt, kunnen we nog een stoelplaats hebben? Nee, helaas. De topcheck-in van deze week is gespeeld. Eline Peters heeft haar reisbudget gewonnen van €2.500 bij Cor en Don. Mocht je toch afgelopen week een boarding pass hebben verzilverd, dan wordt die meteen ook ongeldig gemaakt. Dus heel belangrijk, die boarding pass is niet meer geldig. Je gaat vanaf volgende week opnieuw moeten inchecken voor die €2.500. Nu al heel veel succes van mij. En wij gaan de vrijdag verder vieren met Joel Corey Whisper. Maar eerst deze nog van Rihanna, SOS.

dat is het gevoel dat je hebt op een vrijdag. Je bent gewoon kapot gestreden. Je voelt je miserabel, want ja, de werkweek is natuurlijk heel zwaar. Het gevoel van zo'n drama-lama te zijn, ik begrijp dat. Maar kijk eens goed vooruit. Kijk eens wat verder. Zie het? Voilà, daar staat het kerstverse weekend voor je klaar. Een weekend waar je dingen kan gaan doen die jij beslist. Jij bent de baas van het weekend. En ik de baas van de playlist. Justin Bieber, die zie je ook, samen met DJ Snake nu. Let Me Love.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
5: Dit is Top!
6: Eindelijk, een menselijk uur dat is aangebroken. 10 uur, tijd voor de top headlines. Emile Wallace, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Zwitserland zijn 5 doden gevallen bij het zware busongeval gisteravond. 40 anderen raakten gewond. Dat is bekendgemaakt in een persbericht. De bus raakte gisteravond van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. De impact van de oorlog op onze kinderen is onduidelijk en daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar heel veel vragen over en zijn bang dat het geweld naar hier komt. Woordvoerder Wouter Kersbergen.
8: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op hun smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent, wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen. De eerste vraag die in de enquête zit is, waar denk je aan als je aan vrede denkt?
7: En met die antwoorden kunnen ze het beleid specifieker op kinderen richten. Op 17 november kennen we de resultaten. In Antwerpen is het proces rond Jaron aan de gang. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Misdaadjournalist Tim Leskerwaad.
9: Die leefde als in een soort van secte. De papa van Jaron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaron uit de doden zou kunnen opstaan.
7: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren het levenslang. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
5: Dit is Top! Evie Gijsels.
6: Het is nogal een grijze vrijdag, wel we fleuren hem meteen op met de muziek van Top. Nu, You Girl en Moving to

Ah, het is echt wel een van de zomerplaten van het afgelopen jaar 2027. Vandaag niet echt veel zomer te bespeuren en zon. Aan de kust zou het wel nog gebeuren vandaag. Hugel hoorde je net met Move Into The Sun op 4 vorige week in de top hit 40, de lijst van meest gedraaide tracks bij top. En vanmiddag krijg je natuurlijk een nieuwe editie bij Bart-Jan de Prater vanaf 1 uur. En daar gaan we ook de beslissing maken van hit of shit. Daarvoor heb ik jouw hulp nodig straks. Maar we gaan eerst even terug in de tijd. Ik neem je mee naar de tijd van de discotheken. Ja, er zijn er niet zoveel meer. Dat was de discotheek in 1993 geopend in Afligem en sloot in 2001. Misschien ben je er ooit geweest, de goede oude tijd. Ik voel het je denken, tot hier. De legendarische maandagavonden, de legendarische buitenwipper en ook het binnenzwembad in de Extreme in Afligem. Ja, misschien heb je dat allemaal wel beleefd. Wel, sluit je ogen en dan ben je daar gewoon helemaal opnieuw. Dat pand kreeg trouwens een nieuwe bestemming. Het werd omgebouwd tot een hengelsportwinkel. Ah, dat is wel totaal iets anders. Maar geniet ervan, Extreme.

Clapton die het nummer maakte, die is altijd onzichtbaar. Hè, met dat vogelmasker en de lange snavel. No ice. Ja, het is vandaag 11 september. We weten wat dat betekent. 25 jaar geleden, een heel trieste dag, de aanslagen op de WTC-torens. Maar het is vandaag 11 september. Tweede vrijdag van de maand wordt ook de dag van de scheiding gevierd. Ja, gevierd niet echt, want dat is natuurlijk geen leuk moment. Maar die dag is in het leven geroepen omdat sommige relatiebreuken en echtscheidingen er niet zo goed aan toe gaan. Die worden dan niet zo goed afgehandeld en eigenlijk is daarom die dag in het leven geroepen om het allemaal goed af te handelen. Wel, Mark Morrison die heeft daar een mooi nummer van gemaakt. Die heeft het heel mooi afgehandeld. Dankzij zijn muziek. Hij komt er zo meteen aan met Return of the Mac. Eerst nog deze van Alesso en One Republic op jouw vrijdag. Alle remmen los. Het is In Your Eyes.

0: Jij?
1: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
0: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 avocado's voor 3 euro? Mmm, dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
8: Wat? 3?
4: Yep. Info op telenet.be.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
13: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
12: Ja, ik weet het.
13: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
12: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
13: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
12: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
14: Ramen, deuren, veranda's.
15: Leenaars Aluminium.
16: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

dag van de scheiding vandaag. Ja, dit is eigenlijk niet zo'n mooi nummer over een breuk. Een soort van keiharde wraakzong, een diss track, zoals ze wel eens zeggen. Maar toch wel een klein beetje mooi. Ja, voor ons vooral afgehandeld, want het is een legendarisch nummer. Return of the Mac van Mark Morrison. Met ook een knipoog naar de muziekindustrie. Zometeen I Run van Haven en Caitlin Aragon. Maar eerst nog dit nummer van Rudimental en Ella Henderson. En natuurlijk de beats van Coolio. Die herken je wel.

0: I Run. Dit staat op jou te wachten. Scoop and Drop It uit de 90s, die komt eraan. Maar we gaan het nog actief houden. Even een flashback naar het WK-voetbal dat al een tijdje achter ons ligt. Die Die van Shakira en Burna Boy is zometeen bij Top. We make you move. Top.
1: We make you move. Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be. Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39,99 €.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
16: Volkswagen.

Ja, die vraag stellen we elke werkdag tussen 10 uur en 11. Hit of shit met deze week het nummer van Brian V, Justin Jesso en Brando. Die namen een classic onder handen, namelijk dit nummer. Nummer van T-Spoon. En natuurlijk is de vraag, wat vind jij van de versie van Brian V, Justin Jesso en Brando? Ze hebben het deze maand gereleased. Laat het even weten in de Topradio BE-app met de woorden hit als je het heel leuk vindt of shit als je het maar niks vindt. Het gaat over dit nummer, Sex on the Beach.

0: They Love You. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
4: Hey professional!
5: Ja?
4: Vandaag opendeurdag bij Santus in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santus Merelbeke, Fraterstraat 115.
6: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
7: Zo'n knappe servicetechnieker bij Rental Pumps.
6: Rental Pumps. Wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
8: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
9: Kom bij Koolwerm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
8: Machtig, bij meneer Pastoor.
9: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.

Dat is de vraag die we stellen tussen 10 en 11 hier bij Top. Jij bent een beetje de baas. Vind je het nummer dat ik net liet horen een hit of shit? Het gaat deze week over dit nummer. Sex on the Beach van Brian V en zijn twee kameraden Justin Jesso en Brando. De herwerking van Sex on the Beach. Ja, en dan komt er wel wat binnen in de Topradio. Ja, voilà, in de Topradio BE-app. Dat wilde ik zeggen, want daar draait het om. Is het een hit of shit? Benny die zegt sorry, maar het is echt shit. Sebastian van Haken, tof na zomersliedje. Hit voor mij. Lazy Hendricks, goedemorgen, 100% shit. Geert de Zutter ook shit, trekt op niks. Liever het originele. Vicky van den Bergen, ik blijf het zeggen. I like it, hit, hit, hit. Margot van Dalen, dikke hit. En Yannick uit Mol, die zet er gewoon een emoji bij van een... ja, een kakje. Dus dikke shit voor Yannick uit Mol. Straks het verdikt. Je kan straks nog eens het laten weten, jouw mening. En dan weten we bij Bart-Jan de Prateren vanmiddag wat het wordt. Hit of shit? Zeker luisteren dus naar de Top Hit 40 bij Bart-Jan de Prateren vanaf 1 uur.

Lekker eenvoudig op een vrijdag. Ladadi, ladada. Ja, ik hoop dat het een eenvoudige vrijdag wordt. Met niet te veel moeilijke klusjes op het werk of wat je ook aan het doen bent. Je voelt het weekend in je lijf sluipen. En wij bij Top, wij zijn daar extreem goed in om dat weekendgevoel extra aan te wakkeren. We doen dat met de muziek. En voilà, dit is er zo eentje. Like Mike. Ja, het is even heel stil rond, maar zijn broer die blijft gewoon doorknallen. Hier samen met Nio op jouw vrijdagochtend. Dit is Higher Place.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Dit is Top.
5: Samen onderweg naar je middagpauze. 11 uur ondertussen, tijd voor de top headlines. Emile Wallais, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Gent is een campus van een middelbare school ontruimd. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Volgens onze informatie gaat het om een bommelding. Ontmijningsdienst Dovo is ook ter plaatse. Meer details kennen we voorlopig niet. De politie laat weten dat het de situatie serieus neemt. De impact van de oorlog op onze kinderen is onduidelijk en daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar heel veel vragen over en zijn bang dat het geweld naar hier komt. Woordvoerder Wouter Kersbergen.
7: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op hun smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent. Wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen? De eerste vraag die in de enquête zit is: waar denk je aan als je aan vrede denkt?
6: En met die antwoorden kunnen ze het beleid specifieker op kinderen richten. Op 17 november kennen we de resultaten. 5 doden en 40 gewonden, waarvan 3 zwaar gewond. Dat is de balans na het busongeval in Zwitserland gisteravond. Dat bevestigt de politie. De bus van een Nederlandse reismaatschappij raakte van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van de slachtoffers wordt nog niets gelost. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
5: 3 plaatsen op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je 23 minuten bijtellen tussen Sint-Job, Intgoor en Antwerpen-Noord. Verder op de E40 richting Kust. Ook problemen daar tussen Gistel en Jabbeke. 13 minuten bijtellen. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
4: Dit is Top! Evie Gijsels.
5: Stilletjes aan je werkweek loslaten. Wel, ik zorg ervoor dat het lukt met de muziek natuurlijk. Jonas Blue komt eraan en Edge of Desire.

Edge of Desire staat al 10 weken in onze tophit 40 met van Jonas Blue natuurlijk, die totaal niet Jonas heet of Jonas. Nee, die heeft gewoon een beetje inspiratie gehaald bij de succesvolle Zweedse DJ's. Die zag gewoon dat Swedish House Mafia en Avicii super populair waren. En die dacht, ik moet een populaire Zweedse jongensnaam kiezen en dan gaat het allemaal wel lukken. Jonas is daar de populairste jongensnaam in Zweden, vandaar dus Jonas. En dan zocht hij er nog een kleur bij. Jonas Green lukte niet, Jonas Pink ook niet, maar Jonas

Het is zo'n coronaplaat, gemaakt in die miserabele periode, maar een periode dat heel veel artiesten heel creatief waren. Met de Zweedse zangeres Kiddo Robin Schulz in onze playlist. 11:12. Bij mij begint dat dan zo'n klein beetje al te kriebelen naar de lunch. Is dat bij jou ook zo? Dat mag je altijd laten weten in de Top Radio BE-app. Maar vandaag een speciale dag hier bij Top, want ik zit hier nog niet zo lang. Maar er is hier vandaag een feestje, een spaghettifeestje, spaghettifestijn. Je weet het, bij Top heel veel mannen. Ik ben hier op dit moment de enige vrouw op de werkvloer en ik ga geen handen uitsteken. Laat de mannen het maar doen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat smaken, de spaghetti. Misschien wel wat inspiratie voor bij jou op het werk. Of misschien organiseren jullie zelf zo op vrijdag een moment dat je samen gaat eten. Laat het vooral weten in de Top Radio BE-app. Zometeen Sunny Fadera en Think About Us. Maar eerst nog Rumors van Thomas Gray.

Blijkbaar toch niet de enige die nu al uitkijkt naar de lunch. Heel veel reacties in de Topradio BE-app. Julie uit Weerde, die gaan op het werk samen Crocs gezeten. Ah, Crocs, dat is ook altijd zo'n goed idee.

0: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel, leef beter.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
1: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
9: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
10: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

Er zijn wel wat DJ's in onze wereld die uiterlijke kenmerken hebben die opvallend zijn. Zoals Robin Schulz, altijd met zonnebril, Clapton met een vogelmasker en deze Alan Walker met hoodie en een soort van mondmasker. En dan heb je nog deze Marshmallow. Die ziet er dan wel echt uit als een marshmallow. Ja, ik kan daar alleen maar goesting van krijgen.

0: Marshmello en Cameron Whitcomb. Dit komt eraan. Happiness is so sad van de Swedish House Mafia Lickely. Maar eerst op dit. Want er zijn drie plaatsen op dit moment waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je 25 minuten bijtellen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 dan richting Antwerpen. Een kwartier daar tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de Antwerpse ring richting Nederland tot slot ook een kwartier daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Dat komt daar door een defect voertuig. Als je toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan een kwartier.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, ben een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
1: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
6: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
11: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel. Leef beter.
13: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ben jij al member van de Top Radio Community? Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE-app. Download hem gratis via de App Store of Google Play. Dit is Top. Evi Gijsels.

Streisand, waar ze eigenlijk niks mee te maken heeft, maar wel een mooi promo-nummer voor de zangeres-actrice, gemaakt door Armand van Helden en A-Track. Zo is dat. Zometeen hier bij Top, Frankie Rizzardo en Shin Yuku.

Deze Frankie Rizzardo die staat dit weekend op Voodoo Village in Grimbergen. Shinjuku, een nummer met heel weinig tekst natuurlijk. Straks Crisscross Amsterdam, maar eerst nog Lady Gaga.

Dat doet ze met haar gezicht, abracadabra, want haar skincare staat op haar Instagram. Het duurt een paar minuten en dan ziet ze er helemaal anders uit. Abracadabra van Lady Gaga. Je hebt de wedstrijd misschien zelf gezien gisteren of je hebt het deze ochtend in de ochtendclub gehoord. Onze Belgian Cats die zijn uitgeschakeld in het WK basketbal in Duitsland door het gastland, door Duitsland zelf. Maar dat is een beetje logisch, denk ik, want in die arena, ja, dat was sowieso zwart-geel-rood gekleurd, maar die Duitsers die gingen er volle bak voor. Ja, helaas, het is een droom die niet uitkomt. Maar het andere kampioenschap staat al te wachten. Vandaag begint het EK volleybal bij de Red Dragons. En dan denk je, ja, Belgian Cats, Red Dragons, hoe zit het nu allemaal? De Red Dragons, dat zijn onze mannen. Mannenvolleybalspelers. En die starten aan het EK volleybal vandaag tegen Nederland. Dat wordt een zware wedstrijd, maar ja, gaan we lukken. Hè. Ja, we moeten positief blijven. Om 4 uur is de match Nederland-België. Ja, ik ben nogal een actief, passief sporter. Totaal niet actief. Dat gaat niet meer met de knieën. Die zijn volledig kapot. Net zoals jouw gevoel misschien op een vrijdag. Volledig kapot. Crisscross Amsterdam. Die komt er zo meteen aan. Maar eerst deze van Elvis Presley en Junkie XL. Dat is het.

0: se salavi, baby.
1: Criss Cross, Amsterdam, Louis Sansa en Willy William. Ja, toch nog een klein beetje zomer, want vandaag is het geen vette, hè. Het is nogal grijs. Alhoewel, ik hoorde Erwin, de weerman bij Top, deze ochtend zeggen dat het aan de kust toch nog een beetje zonnig zou worden, maar dat wordt hier allemaal tegengesproken in de Topra.

0: Last Frequencies maakt jouw vrijdag nog beter. Live It All komt er straks aan.
1: Ontdek top 2 en luister via DAB+, topradio.be en de Topradio BE-app. We make you move. Stop. Dit is Stop.
0: Voilà, de middagpauze mag beginnen. Tijd voor de top headlines, 12 uur. Emiel Wallace, goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Gent zijn twee campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
3: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
2: De politie is massaal ter plaatse met explosieve honden. Ook ontmijningsdienst Dovo is er. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije twee maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor Nowjobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar dat is geen verklaring voor de stijging. Eline David van Nowjobs.
4: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
2: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9/11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen wel Amerikaans president Donald Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
5: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
2: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
0: Drie plaatsen waar je op dit moment meer dan een kwartier verliest. Dat is op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je 22 minuten bijtellen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 dan richting Antwerpen. 20 minuten daar tussen Massenhoven en Wommelgem. En tot slot op de Antwerpsring richting Nederland. Een kwartier daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Dat komt daar door een defect voertuig. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan een kwartier.
1: Dit is Stop!
0: Eline die won €2.500 reisbudget, maar naar waar trek je dan? Wel, ik heb een leuke bestemming. Je ontdekt ze straks.

Deze schattige Monchichi die startte ooit als Elvis-imitator. Ja, Bruno Mars als Elvis. Ik vind dat toch altijd een heel grappige gedachte. Maar gelukkig heeft de muziekwereld hem omarmd al jaar en dag. 24K Magic. Dat is mooi. Zeg, deze ochtend in de ochtendclub is de top check-in afgelopen, ja. We hebben een winnaar. Eline uit Ole, die won €2.500 reisbudget voor Cor en Don. Maar wat doe je daar dan mee? En misschien moet je naar een of andere bestemming waar je nog nooit bent geweest, moet je misschien eens bij jezelf checken waar jij naartoe zou willen gaan. Laat dat even weten in de Top Radio BE-app. Straks bellen we met een reisleider van Cor en Don. Verklap je nog niet naar welk land we gaan, maar het wordt straks allemaal duidelijk. Eerst nog wat muziek. Ja, want dat heb je nodig op een vrijdag. Calvin Harris en Jack.

0: De man van de tradities kiest meestal één woord als titel van een nummer, zoals hier. Satisfy, Calvin Harris en Jesse. Zometeen bellen we naar een reisleider van Cor en Dom. Maar in welk land we terechtkomen, dat ontdek je zometeen.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Dus ook voor klanten?
9: Yep, go for info naar telenet.be.
11: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
14: Ramen, deuren, veranda's.
15: Leenaars Aluminium.
16: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Jelly Roll en Run It.
1: Top check-in.
0: Ja, vanochtend is het gebeurd. We hebben een winnares, Eline uit Ole, die won €2.500 reisbudget met Cor en Don. En het beste nieuws kwam daarna. We gaan volgende week gewoon opnieuw spelen. Je kan opnieuw je boarding pass claimen volgende week voor weer €2.500 reisbudget. Maar ja, waar ga je dan naartoe? Dat is de vraag. Ralf, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ralf, jij zit in het buitenland. Vertel eens, wat zie jij rondom jou? Beschrijf het eens.
2: Ik zie een zwembad, blauwe lucht, zon en ik heb het warm.
0: Oh, dat is beter dan hier in Vlaanderen, België. Het is hier een beetje miserige vrijdag. Ja, zwembad, zon. Ik denk dat dat een zonnige reisbestemming is. Wat is er zo typisch aan het land waar jij zit?
2: Wat er typisch is, zijn vriendelijke mensen, prachtige stranden, een heel mooie kustlijn. En eenvoudig, maar lekker eten.
0: Lekker eten, ja, dat wilde ik net vragen, Ralf. De gastronomie in het land waar jij zit, wat is daar zo typisch? Wat is het lekkerste dat ik kan kiezen op de kaart?
2: Het lekkerste zijn over het algemeen vis en zeevruchten. Ik vrees dat ik daarmee het land misschien al een beetje verklap voor sommige mensen, maar de Cataplana is echt iets wat hier geproefd moet worden eigenlijk. Een lokale versie van een stoofpot, maar dan vol met vis en zeevruchten.
0: Oké, is dat ook jouw favoriet, Ralf?
2: Ja, niet voor iedere dag, maar voor speciale gelegenheden is dat...
0: Zeg maar, er is ook zo een typisch dessertje, toch? Niet?
2: Dat zal de pastel de nata zijn.
0: Oh ja, ik ben er al geweest in Portugal. Daar zit jij natuurlijk, Ralf.
2: Inderdaad, ja.
0: Oh, het is echt zo'n lekker dessertje.
2: Een heel lekker dessertje. Niet het gezondste, denk ik. Maar nee. Ja, op vakantie mag dat zijn.
0: Ja, als je €2.500 reisbudget wint bij Cor en Don, dan kan je naar Portugal. Waarom moeten mensen daarvoor kiezen?
2: Voor Portugal kies je eigenlijk omdat het een prachtig land is met een prachtige kuststreek, een heel aangenaam klimaat en niet ver van thuis. Binnen 2,5 uur vliegtijd ben je er al.
0: Ja, mocht ik kunnen, dan zou ik nu al een ticket boeken, maar dat is helaas niet mogelijk. Om af te sluiten, Ralf, want ik vind het leuk, jij zit daar nu in Portugal met dat mooie uitzicht. Kan je ook een klein beetje Portugees?
2: Ik spreek een beetje Portugees, met een accent wel.
0: En, maar we zullen zo afsluiten met een klein zomers Portugees zinnetje.
2: Desejo um bom fim de semana a todos.
0: A todos.
3: Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: Ralf, die zei daar net nog op de radio, ik wens iedereen een fijn weekend. Dat was in het Portugees, maar ik onderbrak hem. Ja, dat was niet zo beleefd. Sorry daarvoor, Ralf. Maar geniet van Portugal vooral en jij van je vrijdagmiddagpauze. Drie plaatsen waar je op dit moment meer dan een kwartier verliest, dat is op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je 22 minuten bijtellen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 dan richting Antwerpen, 20 minuten daar tussen Massenhoven en Wommelgem. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Komt daar door een defect voertuig. Als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan een kwartier.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Goh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar
11: €39,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
13: Peugeot.
14: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
15: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

De Chainsmokers en Alok. En Alok, dat is een van de grootste en bekendste DJ's en muziekproducenten uit Brazilië. En hij kreeg het gewoon van thuis uit mee, want zijn beide ouders zijn echte DJ-pioniers in Brazilië. Hebben de dance scene daar op de kaart gezet. DJ Swarup en DJ Ekanta, dat zijn de ouders van Alok. Ja, het kon niet anders dan dat het zo ook ging lopen natuurlijk. Alok en de Chainsmoker en Jungle. Daarnet had ik Ralf aan de lijn, een reisleider van Cor en Don, die in Portugal zit. Die vertelde wat hij zag, wat daar allemaal lekkers is. Dus misschien is dat wel iets om ook in je achterhoofd te houden als je volgende week de top check-in wint. Want we gaan volgende week weer spelen voor €2.500 reisbudget. Dus hou vooral Portugal in je achterhoofd. Het is daar gewoon keigoed weer. Veel beter dan hier. Maar bon, we gaan dat vergeten, dankzij de muziek bij Top. Dit is Madken. Goed, ja.

0: het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
2: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
2: Dus niet zoals een interimkantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, plezant bluffen, nee. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Hey professional.
8: Ja?
7: Vandaag open deurdag bij Santus in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santus Merelbeke, Fraterstraat 115.

0: vrijdag mag het allemaal een beetje sneller gaan natuurlijk. Jonas Blue en Dakota.
1: Dit is Top.
0: Zometeen vanaf 1 uur een nieuwe Top Hit 40. De lijst met de meest gedraaide tracks bij Top. Met natuurlijk ook een nieuwe Top Tune of the Week. Welke dat wordt, dat ontdek je straks vanaf 1 uur bij Bart-Jan. Maar ik heb op dit moment ook wel een specialetje hier nog in de playlist voor 1 uur. Ze heeft haar naam veranderd. Ja, Miley Cyrus mag je niet meer zeggen. Het is gewoon Miley zonder de Cyrus. Een soort van nieuwe campagne die ze gestart is. Ze heeft eerst haar Instagram-naam veranderd, ook haar website. Alles is veranderd omdat ze een nieuwe koers wil inslaan, nieuwe artistieke periode. Ja, want als we teruggaan in de tijd, is het toch al even bezig, hè, Miley. Allee, Cyrus dus, maar ik moet Miley zeggen. Goed, ze doet daar eigenlijk gewoon een afstand van haar familienaam en volgt daarbij het voorbeeld van Madonna en Cher. Gewoon de voornaam, dat is duidelijk. Miley zit in de playlist bij Top. En ze komt eraan met een van haar eerste singles van haar 10e album. Want dat komt eraan op 18 september. Dit is Miley.
2: Let's go.

Vergis je niet, dit is niet Lady Gaga, maar wel de nieuwste van Miley. Zonder de Cyrus, dus moet je een beetje aan gewoon worden. Ja. Maak je klaar voor een geweldige muzieknamiddag met de Top Hit 40. Vanaf 1 uur tot 4 uur tellen we af naar de nieuwe, of misschien wel dezelfde nummer 1. Dat ontdekt.

0: Tada!
1: Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Dit is Stop!
3: Het is 1 uur. In Gent was er vanmorgen een bommelding. Emiel Wallace, jij weet meer.
4: Goedemiddag. In Gent zijn 3 campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
5: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
4: De politie doorzoekt de gebouwen met speurhonden, maar er is nog niets gevonden. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije 2 maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor NowJobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar er is geen verklaring voor de stijging. Eline David van NowJobs.
6: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
4: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9-11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen, Amerikaans president Donald Trump. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
7: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
4: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fan Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
3: 3 lange files, E313 richting Lummen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Wommelgem en Massenhoven, een uur aanschuiven. Ook op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord verlies je een half uur. Ik eindig op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Wommelgem, een kwartier erbij daar.
2: Dit

0: Sebastian de Prater.
1: Jij en ik zijn samen zoet voor 3 uur plezier, want ik vul je vrijdagnamiddag met de 40 populairste hits. De oogst is beperkt. Vandaag 1 nieuwkomer en 1 superstijger. Voor we erin vliegen, eerst even terugblikken met Hugel en Moving to the Sun. 3. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. 1. Was for Kygo and Max McKnown, Take Me Back. 2. De vraag is, staat hij ook deze week op nummer 1?

0: Dit is de nummer 1 van vorige week.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Ik moet zeggen, ik ken weinig DJ's die echt zo'n grote fanbase hebben opgebouwd doorheen de jaren als Kygo. Wereldwijd, ik ken niemand die Kygo eigenlijk niet goed vindt. Dat is opmerkelijk. En dat loont natuurlijk bij ons op nummer 1. In heel veel landen is dat het geval. Iets voor 4 uur vanmiddag weten we of hij ook deze week de populairste is bij Top. We kunnen eraan beginnen aan de 40 populairste van de afgelopen week. 1 plaats gedaald, ik vermoed de laatste week voor Bless.

Mark vraagt me wie de 2500 euro heeft gewonnen vanmorgen in de check-in. Ik laat zo meteen nog eens dat winmoment horen. Dat is altijd zo'n moment van blijdschap. Eerst terug naar de lijst op 38. Kate

0: Top check-in.
1: Een hele week lang kon jij je boardingpas inchecken en je stoel claimen voor die €2.500, waar je eigenlijk zelf mag beslissen wat je ermee doet. En vanmorgen was het dan zover bij Brian en Louis, werd de stoel onthuld die de €2.500 krijgt. Het ging er zo aan toe. De bestoon met stoelnummer 391B mag zich melden aan onze gate. Een massa mensen zaten toen te kijken naar die mail die je gekregen hebt van ons, naar je stoelnummer. Maar één stoelnummer kan daar winnen natuurlijk.
2: Ik zie dat er iemand belt.
3: Oh nee, echt?
2: De persoon die aan de lijn hangt. Ik wil heel eventjes checken, wat is het stoelnummer op jouw boardingpas?
4: 391B.
2: Dat is inderdaad het stoelnummer dat ook wij naar op zoek waren. Maar goed, komt de naam ook overeen met de naam die wij hier staan hebben in ons systeem. Persoon op 391B, wat is jouw naam?
4: Eline Peter.
3: Eline?
4: Ja.
3: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
1: Kijk, zo ging het eraan toe vanmorgen. En dat is leuk, €2.500. En nu heb jij waarschijnlijk zoiets van... Oh, jammer. Ik heb ernaast gegrepen. Zonde. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb me ingecheckt. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Het goede nieuws is... Volgende week doen we bij Top exact hetzelfde. Opnieuw is er €2.500 te winnen. En vanaf maandagochtend, als de check-in open is, kan jij je opnieuw inchecken.
5: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching!

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
5: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
9: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Het moment van de waarheid. Het is Rob of Eronder. En het is Eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
11: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
12: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop en exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
15: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
16: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
17: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
18: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Het is Lucas en Steve, ze waren top tune of the week. En vandaag de enige nieuwkomer in de top hit 40. Het is magertjes deze dagen, maar het is gewoon in het algemeen dat er weinig nieuwe muziek gereleased wordt. En dat is ook de reden dat er zo weinig nieuwkomers zijn in deze top hit 40. Maar de 40 die erin staan zijn natuurlijk allemaal wel top. Dat kan niet anders. Op 34 zometeen Robin Schulz en Watermat met Take It Slow. Eerst even naar de weg, want met die regen is het toch al behoorlijk druk aan het worden. E313 richting Lummen, daar blijf je best weg. Door een ongeval tussen Antwerpen-Oost en Massenhoven verlies je anderhalf uur daar. E17 richting Gent. Ook daar gaat het trager door een ongeval tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk. Een 30 minuten bijtellen. E19 richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord. 23 minuten erbij. Ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar een kwartier erbij.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokus, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verica Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
12: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
15: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
16: Dit is Top. Top Hit 40. Bart-Jan de Prateren.
17: We make you move.
16: Top.
17: We make you move.
16: 34.

0: Geef toe, dit is goed uitgedraaid, toch?
1: Dit is de tophit.
0: Nee, maar soms is dat ook niet het geval. Want je weet, dit is natuurlijk Bullet van Watermat, instrumentaal, waar Robin Schulz dan een stuk heeft opgeschreven. Dat wordt dan ingezongen, dan krijg je een nieuwe hit. Take It Slow. Bullet heet het officieel en het staat op nummer 34 in de tophit 40. Maar in het verleden zijn er al artiesten geweest die dat hebben gedaan, waarvan je denkt, dit staat als een tang op een varken. Dit hadden ze niet moeten doen. Dit is niet beter dan het origineel. Hier, ja, best oké hoor. En terecht in deze tophit 40 natuurlijk. 10 over half 2, richting weekend. Ik breng jou met nu deze van Cyril.

0: snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt Nieuw Camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wie maakt je kabinetten een zak slimmer? Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wie maakt je kabinetten een zak slimmer? Pardon.
7: Amai, daar regent hier binnen.
8: Oh, zwaansnanny.
7: Jawel, er staan er niet meer in de living.
8: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
7: Dakmeester?
8: Ja.
7: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
8: Dakmeester.
7: Zwaansnanny, hé.
9: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
10: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
11: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
9: De BTW-cadeau bij Santens.
12: Moppa.
9: Kom snel langs in een van onze winkels.

0: Madonna, een paar weken geleden vierde ze haar 68ste verjaardag in Griekenland. Dat ging onder andere gepaard, volgens het persbericht dan toch, met drinken, met dansen, met borden breken en katten voeren. Als er nu één ding is wat ik in mijn leven ooit nog eens wil doen, is zo gaan eten bij een echte Griek, waar dat mag. Waar je dan zo na dessert met de borden mag gooien. Bestaat dat nog in ons land? Als dat nog bestaat, laat eens weten waar je dat kan doen.
1: Top Hit 40, overzicht. 40.
0: De eerste 10 heb je gehad. 40 was voor Bless and Terms and Conditions.
1: 39.
0: Ik vermoed de laatste week voor Jennifer Lopez en David Guetta. Ze dalen er 3. Save Me Tonight.
1: 38.
0: Het was Kato & John met Turn the Lights Off.
1: 37.
0: Ook deze krijgen klappen vandaag. Gordo en Renier Zonneveld, Loco Loco min 3.
1: 36.
0: Carlita en Malif. Het doet misschien de zon nog een klein beetje schijnen vanmiddag. Solar Skin.
1: 35.
0: Ze waren de enige nieuwkomer vandaag in de Top Hit 40 en die moeten we letterlijk omarmen. Lucas en Steve, All I Know.
1: 34.
0: Het klinkt zo gekend in de oren dankzij Waterman natuurlijk. En Robin Schulz, Take It Slow.
1: 33.
0: Nog zo'n samenwerking. Cyril en Ma Weatherhouse tenminste met Feel It. 5 plaatsen erbij.
1: 32.
0: En dan waren het de Sad Girls van Bebe Rexha en David Guetta. Min 2 vandaag.
1: 31.
0: Madonna sluit dat rijtje af van 10 platen. Danceteria blijft staan deze week op 31. Dan kunnen wij verder met de volgende 10. Met veel plezier, want dit is goed. Het is alweer David Guetta

0: verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de Knaldi-prijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
10: Dit is Stop!
11: Het is 2 uur. Op een school in Gent zijn de poppen nog altijd aan het dansen. Emiel Wallace weet meer.
12: Goedemiddag. De sweeping op een middelbare school in Gent is nog altijd aan de gang. 3 campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging onder meer om een bommelding en een schietpartij. Journaliste Demi van den Ede.
13: De straat naar die school is nog altijd afgezet met dat politielint en die combi. Ze zijn ook nog met explosieve honden aan het controleren of er daar mogelijk explosieven in dat gebouw aanwezig zijn.
12: In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Er waren van april tot juli opvallend weinig vacatures in ons land. Nog eens 5% minder dan in de eerste 3 maanden van het jaar en het laagste aantal sinds 2020. Toen kwam het door de coronapandemie. Vooral in de ICT-sector waren er fors minder vacatures. In de horeca dan waren er weer net meer, wellicht door het mooie weer in juni. Het luxe warenhuis De Bijenkorf in Nederland laat weten dat het kampt met een grootschalig datalek. De identiteitsgegevens van duizenden klanten kwamen in handen van criminelen. De hackers kregen toegang tot e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en geboortedata. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
11: 4 lange files weerhouden jou van het weekend. E313 richting Lummen, een uur nog altijd tussen Antwerpen-Oost en Massenhoven. Ook op de E17 richting Gent gaat het trager door een ongeval tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk. Ook daar een uur momenteel. E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost een kwartier. En ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook daar 15 minuten aanschuiven.
10: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
11: We gaan verder met de 40 populairste hits. We zitten bij nummer 28. Dit is Hugel & Soto, Jamaican Bam Bam.

stel vast samen met jou dat het s'avonds alweer een beetje kouder wordt. Gisteren stelde mijn vriendin voor om even de dekentjes erbij te halen. Voor je het weet, lig je onder de dekentjes te luisteren naar deze muziek en je weet wat er dan allemaal kan gebeuren. Let Me Be op 28 van The Second Voice in de Top Hit 40 vandaag. Zometeen vertelt H, die je kent van Ring My Bell, hoe hij aan zijn naam komt. Eerst Milk Inc, dit is Madison. Ze dalen er 3 op 27.

0: Hit 40.
1: Het was een van de zomerhits van de zomer van 2026. Vergeet hem niet. Forever Young, DJ-licious en Milo. Twee gedaald deze week op nummer 26. Op 25 vinden we Age en is meteen de sterkste stijger deze week met Ring My Bell. Ik heb de indruk dat het echt overal wordt opgepikt nu en het wordt ook bij heel veel DJ's in de set verwerkt. Die fantastische remix van Ring My Bell. Die Age is een Brit, maar waar komt zijn naam nu exact vandaan? Hij vertelde het vorige week in een Britse talkshow.
2: H weren't even a rap name, I was called H.
3: Yeah.
2: Anyway,
3: I just used when to, you were a kid.
2: I used to like doing graffiti and stuff.
3: Uh-oh.
2: Yeah. And then
3: so you did you do a big H?
2: So I just done a H at first and I thought this is boring, it's over in 2 seconds.
3: Yeah.
2: Do you know what I mean?
3: Yeah.
2: So I just done some digging and it turns out the way you spell the letter.
1: Ja, zo hadden we het ook wel door. Het is een heel leuke kerel trouwens, die H. Een beetje uitbundig, een beetje hoekje af, maar zo hebben we ze al graag. Dit is de sterkste stijger.
4: You can-

0: Is het Goo? Nee, het is nog beter. Het is Peggy Goo. En dat is zo leuk. Die woman in de hitlijsten stijgt je ook weer door op 24 vandaag. Samen met Ira Star. Vandaag heeft al iemand €2.500 reisbudget gewonnen. En volgende week doen we dat gewoon nog eens allemaal over.
1: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de...

0: budget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon. Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Wienerberger.
3: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
4: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
7: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promokoken.
10: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
12: Ah, dat kan.
11: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
12: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
11: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
1: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
14: Ramen, deuren, veranda's.
15: Leenaars Aluminium.
16: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Twee erbij deze week. In de goede richting dus. On Tonight op 23.
1: Top hit 40.
0: Er was deze week in Amerika een ruil tussen Pink en Macklemore. En dat had alles te maken met het feit dat Macklemore tegenwoordig meetoert met Ed Sheeran. Hij doet daar het voorprogramma tijdens die Amerikaanse tour. En Macklemore die durft op het podium bijna altijd ook wel politieke stellingen in te nemen. Zo schreeuwt hij blijkbaar bij elk concert Free Palestine. En dat vindt Pink dan niet kunnen, omdat zij heeft van je moet muziek niet mengen met politiek. Er werd wat over en weer geschreeuwd. Ed Sheeran zat in het midden, maar trok er zich op zich niet te veel van aan. Dat is denk ik ook de beste houding die je kan hebben. Ze staan op 22, Ed en Martin.

0: De Bausa hebben een tweede zomerhit te pakken, al blijven ze vandaag wel staan op nummer 21, zometeen met Lose Myself. Op de weg gaat het moeizaam, ik beperk mij tot de files van 20 minuten of langer. E17 richting Gent, daar is eerder een ongeval gebeurd tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk. Nog altijd een uur aanschuiven daar. E313 richting Lummen gaat ook moeizaam. Tussen Wommelgem en Herentals-West verlies je 25 minuten. Ik eindig op de E313 richting Antwerpen, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar 20 minuten erbij.
1: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius. 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
11: If you got a problem.
12: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen, maar wel liefst voor dat gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
13: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
14: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
13: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
14: En klanten altijd tevreden.
13: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
15: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf 24.990 euro. Meer info op Volkswagen.be. Volkswagen.
16: Top, top hit 40. Bart-Jan de Prateren. Dit is top.
17: We make a move.
16: 21.

0: Top Hit 40 Overzicht 30.
1: We zitten al halfweg. David Guetta en Third Party, Human, daalde één plaats.
0: 29.
1: Als de zon schijnt, klinkt dit goed. Als het regent, is het een ander verhaal natuurlijk. Hugel en Salto, Jamaican, bam bam.
0: 28.
1: De enige echte schuurplaat in de Top Hit 40 vandaag. The Second Voice, Let Me Be op 28.
0: 27.
1: Het wordt ook tijd voor een nieuwe single bij Milk Inc. Madison daalt er 3.
0: 26.
1: Veel Belgisch werk in de lijst. Licious en Milo is daar ook een van. Forever Young.
0: 25.
1: Sterkste stijger en iedereen snapt waarom. R&B Ring My Bell van H.
0: 24.
1: Lied stelt teleur. Ik had er meer van verwacht. Ze daalt in plaats Peggy Goo en Woman.
0: 23.
1: Vier erbij. Silva Bamba.
0: 22.
1: En min 3 vandaag voor Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.
0: 21.
1: Als het één keer lukt, moet het ook een tweede keer lukken, moeten ze gedacht hebben. De Bausa met de nieuwe Lose Myself.
0: Top Hit 40 Overzicht.

elke keer de tophit 40. Heel even rond dit uur om te beslissen over de tophit 40. Sorry, over de hit of shit van de afgelopen week. We hebben jou die al heel vaak laten horen. En we vragen aan jou of je die meer wil horen, die song, of minder bij top. Het is vandaag de laatste keer voor deze Brian V. En Sex on the Beach, wat jou ongetwijfeld gekend in de oren zal klinken, dat melodietje, is natuurlijk gepikt. Luister nog één keer. En stuur mij door via de Topradio BE-app of dit een hit of shit is voor jou. Met andere woorden, meer of minder op top. Dit is hem. Eerst luisteren, dan stuur.

0: Shit.
1: Jullie zijn ongemeen hard voor de hit of shit van deze week. Brian V, Justin Gesso en Teaspoon met Sex on the Beach. Ik liet hem nog één keer horen en het is gewoon wel duidelijk. Ik hoef er niet veel spel meer rond te gaan maken. Dit gaat er niet worden.
0: Nee. Shit. Jij koos voor shit.
1: We gaan hem dus nooit meer draaien bij Top.
2: En dat is allemaal jullie schuld.

0: Geen gedoe, de Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Zwoele beat op Curiosity Festival in Wetteren.
4: Curiosity.
3: Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Weer een prijzensteken of een plong vervangen. Zahey.
7: Kom bij Kolwaren in Zedelham. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
6: Machtig, bij meneer Pastoor.
7: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.
8: Dit is Top.
9: We make you move.
8: 16.

Papi gaat dit weekend niet te veel doen. Die heeft een hele week heel hard gewerkt. Op 15 stond hij. Die excuses die je kreeg van Sorry Papi Becky G bij top in de hitlijst. Zometeen Marshmallow en Kelsey met Another Drink. Eerst Alesso die er nog voor staat met One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is Stop!
2: Het is 3 uur en Emile Wallace die zet de nieuwsfeiten op een rij. Emile, hoe zit het in Gent?
3: Goedemiddag. In Gent heeft de sweeping in een school niets opgeleverd. 3 campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging om een bommelding en een dreiging met een schietpartij, maar het bleek vals alarm. In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Zij mochten eerder al naar huis. In de melkfabriek van Walhorn in de Oostkantons is 150.000 liter melk weggestroomd uit een tank na een lek, dat meldt de politie. Zo'n 500 liter melk belandde in een beek. De rest van de melk is opgevangen in een bekken. Het is nog niet duidelijk hoe het lek is ontstaan. In de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is een grote olievlek aan het uitbreiden. Ze is op één dag verdubbeld in oppervlakte tot al ongeveer 400 vierkante kilometer. Het komt wellicht door een olietanker die daar beschoten is. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten is er al vaak olie weggelekt in de straat van Hormuz, met gevolgen voor het zeewater en de planten en dieren die erin leven. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 25 graden.
2: Het is wel wat op de weg. Ik beperk mij tot de files van een half uur of langer. E17 richting Gent door een ongeval tussen Aalbeke en Deerlijk. Nog altijd een half uur aanschuiven. E313 richting Lummen. Tussen Wommelgem en Herentals verlies je een half uur. En op de E313 richting Genk, ook daar is een ongeval gebeurd. Tussen Maasmechelen en Genk Centrum een half uur extra rekenen.
1: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
2: Richting weekend met de 40 populairste. We hebben er nog 14 te gaan. Het wordt alleen maar beter. Hier is Marshmallow en Kelsey Bellier.

0: Ze maken je blind, meneer. Manuals en Brian V met Where Do I Go. Ze dalen er 2 op 12.
1: Top hit 40.
0: Het was de zomer, je kan bijna zeggen het jaar, van Shakira. Op 15 mei bracht ze Die Die uit. Dan was er heel dat WK. Het is zoveel gedraaid. Vandaag kwamen daar cijfers van naar buiten. Die Die van Shakira is wereldwijd 1 miljard keer bekeken. 1 miljard keer gestreamd en jij bent er op zijn minst één van. Daar twijfel ik niet aan. Ook in de top 40 nog altijd heel erg aanwezig.

0: Tophit 40 overzicht 20.
1: Ik kijk even over mijn schouder. En jij kijkt mee. Justy en Sam Harper hoorde je met Just a Little. Ze dalen er 2.
0: 19.
1: Voor zichtjes elke week een paar stappen naar voren. Marshmello en Cameron Whitcomb. Hallo.
0: 18.
1: De eerste grote hit van de Bouwse Magnetic. Ze dalen verder.
0: 17.
1: Ook deze is op de terugweg. Bebe Rexha, New Religion.
0: 16.
1: Na 19 weken daalden ze. Tapik en Becky G met Sorry Papi.
0: 15.
1: Dit is nog vers bloed. 9 weken in de lijst. One Republic en Alesso met In Your Eyes.
0: 14.
1: Vanavond, zaterdag of zondag, jij gaat toch ook iets drinken? Het is Marshmello en Kelsey Ballerini, 8 plaatsen gestegen.
0: 13.
1: Manuel's Brian V en Jordan Jade zong het in Where Do I Go?

Satisfy van Calvin Harris. Hij ligt uit de top 10 vandaag. We kunnen verder met nog 10 te gaan. Wie staat er op nummer 1? Ik vertel het je nog voor 4 uur vanmiddag. Dit is 10. Het is Joel, Corey en Whisper. Top hit 10.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Oké. Okay. Kop, je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Krevel.
6: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
5: Krevel, leef beter.
7: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

Zometeen vertelt Hugo, dat is die van Moving to the Sun, wat hij doet in zijn vrije tijd. Misschien heeft hij wel dezelfde hobby als jij en oefen jij die dit weekend uit. Zou wel eens kunnen. Eerst op 8, Henri Perver. Dit is Sola Sola.

0: straks een nummer 1, de populairste van de afgelopen week. Ik stel je ook de nieuwe Top Tune of the Week voor. Ook daar ben ik heel erg fan van. En Hugo vertelt zo meteen al wat hij doet in zijn vrije tijd. Dat en zoveel meer in de Top Hit 40. Op de weg daarentegen, daar is het iets minder rooskleurig. Ik beperk mij tot de files van 20 minuten of langer. E17 richting Gent. Daar is al de hele middag heel veel hinder door een ongeval tussen Aalbeke en Deerlijk. Een uur aanschuiven. R0 richting Binnenring tussen Grimbergen en Zaventem. Daar schuif je 22 minuten aan. En ook op de R4, de ring rond Gent, is dat richting Merelbeke tussen Wippelgem en de Brugse Vaart. 20 minuten erbij. Wippelgem, die ze ook wel eens Wibbelgem noemen.
1: Terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
1: Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
1: oh,
3: op conference peren en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een held.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Want we gaan weer terug naar school. En het werk, van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
6: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
12: Samen zorgen voor een goede start?
13: Let's go!
12: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
14: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
15: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
16: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
17: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Vorige week nog op 6, vandaag 1 plaats hoger. Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Top hit 40.
0: Iedereen heeft ondertussen Hugo leren kennen door tal van hits, maar zeker door Moving to the Sun. Hij is wereldwijd een van de meest gedraaide DJ's op dit moment. En als je Hugo vraagt, ja, waar is hij mee bezig in zijn vrije tijd, dan antwoordt hij dit.
2: Well, one of my favorite things at the minute is training. I know that sounds a little crazy, but I'm trying to train every day, you know. I'm trying to learn like mixed martial arts and all of that. I'm really getting passionate about it.
0: Dat is een gevechtsport, mixed martial arts. En kan hij dat dan ook volhouden, is de vraag natuurlijk, als je zo'n druk schedule hebt.
2: It was difficult in the beginning, you know, but once you get into the thing, you actually kind of like need it. And it's like when you don't do it that you start to feel a little weird. I never thought that one day I could say that, but now I'm really into this thing.
0: Hugo over zijn vrije tijd. In de Top Hit 40 staat hij op 4.

0: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de chaos. Eén held.
1: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
0: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
2: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt? Officieel voor schoolwerk.
5: Onofficieel voor gaming.
4: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
8: Hey professional.
9: Ja?
8: Vandaag open deurdag bij Santus in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santus Merelbeke, Fraterstraat 115.
10: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
11: Begint er niet over.
10: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
11: Serieus?
12: Dus niet zoals een interim kantoor.
10: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
13: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
14: Luister op Schaamteloos.

0: tune of the week.
1: Voor ik verder ga met de top 3 van de Top Hit 40 van vandaag, stel ik jou met heel veel plezier de nieuwe Top Tune of the Week voor. Ik ga er bij even terug in de geschiedenis moeten gaan, want het was in 2002 dat er een Engels-Brits groepje dit liedje uitbracht. De naam van dat groepje was Liberty X en het liedje heette Just a Little Bit More. Ze hebben er nu een beetje Red Bull ingegoten. Het resultaat is dat Mau P een nieuwe hit uit heeft.

0: zijn drie letters. V-E-T. Dit is vet gedaan. Het was meer dan één Red Bull die ze bij Liberty X hebben erin gegoten. Maupi's nieuwe is de top tune of the week. Just a little bit more.
1: Top hit 40.
0: Zometeen laat ik jou de top 3 horen. En wetende dat vorige week Kygo en Max McKnown op nummer 1 stonden, is de vraag, is dat deze week nog altijd zo? In ieder geval is de nummer 3 vandaag Criss Cross Amsterdam met My Oh My. Criss Cross.

0: blijft goed al de hele zomer. Another en 54 Ultra. Talk to you. 6. Vorige week op 4, vandaag op 6. Min 2 voor Prospa en Clooney met Free Your Mind. 5. Living on the Edge, zeker in het weekend. The Edge of Desire. 4. Weken op 1, tegenwoordig op 4. Hugo en onze Natte met Moving to the Sun. 3. De Nederlanders van Criss Cross Amsterdam. Met Willy William. My Oh My. 2. En net gehoord. Swedish House Mafia. Happiness is so sad.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: Het kan niet anders natuurlijk. En het zou raar zijn mocht hij maar één week op nummer 1 staan met zo'n fantastisch nummer. Het gaat over Kygo met Take Me Back.
1: Dit is de meest gedraaide toptrack van afgelopen week. Top Hit 40, nummer 1.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
3: Dit is Stop!
4: Het is 4 uur. Straks kan je hier weer tickets winnen voor Sunset Festival. Eerst is er Niels met de top headlines.
5: Een goedemiddag. In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
6: Carl John Bettigan.
7: Michael Ernest Beekman.
6: En mijn uncle Ronnie E. Gies.
7: En mijn vader, firefighter Martin DeMeo van Hazmat Company 1.
5: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren.
8: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleinere gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
5: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 25 graden.
4: Er staat een monsterfile op de E17 door nog valt de hoogte van Deerlijk in de richting van Gent. Je verliest vanaf Haalbeke meer dan 1 uur. Binnenring van Brussel tussen Strombeek, Bever en Diegem verlies je 25 minuten. Ook een ongeval E313 tussen Wommelgem en Massenhoven 20 minuten aanschuiven. Is ook zo door een kijkfile in de andere richting tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plaats in de vertraging maximum 1 kwartier.
3: Dit is Top. Wouter de Vries.
4: Zometeen is het tijd voor Maupi. Nu eerst uit Finland deze 90s classic. Bomb Funk MC's met Freestyler.
3: Top.

0: Miley Cyrus is gewoon Miley geworden. Nieuw album uit en dit was de eerste kennismaking daarmee. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room.
1: Come on. Vrijdag in de Party Room XL.
0: Klaar om je vrijdag extra leven in te blazen met straks mijn gast Charlotte de Namur. Was ooit nanny in Hollywood, dus ik vraag wat juicy verhalen van de sterren. Ik deel zometeen ook nog tickets uit voor Sunset Festival en de reactie van Anima, waar onze show vorige week werd geannuleerd in Turkije. Je zit in pole position voor de beste vrijdag van je radio. Top, we make you move. You can dance.

Demi en Mike, thank you, not so bad. Geen dankjewel voor Anima heeft gereageerd nadat zijn show in Istanbul vorige week werd geschrapt op social media. Toen hadden mensen beelden uit zijn show verspreid en beweerden dat daarin satanische elementen voorkwamen. Autoriteiten trokken vervolgens de toestemming voor het event in, maar Anima zegt nu dat volgens hem de beelden uit zijn show met AI gemanipuleerd zijn om het erger te laten lijken dan het is. Zijn eigen visuals zijn niet eens met AI gemaakt. Hij vindt het ook erg dat hij geen wederwoord heeft gekregen van de organisatie om zich te verdedigen. Kijk, dat wederwoord, dat heb je hier zeker wel bij het op. Als je me iets wil vertellen, laat maar komen in onze app. Met een beetje geluk ga ik nog antwoorden ook. Nu tijd voor Oscar and the Wolf en de magische stem van Max Colombi. Ja, je verstaat.

0: Als het geluk deze ochtend niet aan jouw kant was en dus niet hebt gewonnen met de top check-in, dat was voor Eline, die met de 2500 euro aan reisbudget ging lopen. Wel, geen nood. Vanaf volgende week hebben Brian en Louis aangekondigd dat de top check-in weer open gaat. Dus nieuwe kansen. Maar Bo, misschien wil je wel niet zo lang wachten om je geluk te testen. Wel, dat kan zometeen al hier in de partyroom. Want voor de laatste keer deze week geef ik zometeen tickets weg voor Sunset Festival.
1: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: Set. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: In de disco.
3: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
4: Draai een keer in het rond.
3: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
5: OK,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen, maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
11: Ramen, deuren, veranda's?
12: Leenaars Aluminium.
13: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
14: Top!

Ik heb je aan het begin van de week al verteld dat er 3 stages zijn op Sunset Festival. De Color Stage, met de hits van het moment en de grootste meezingers. De Dark Stage, met hardstyle, jumpstyle en uptempo classics. En een 3e stage, dat is eentje voor de liefhebbers van techno. Maar mijn vraag is, hoe heet die stage? Kleine tip, je kan het vinden op de website van Sunset Festival. Inderdaad, dus je kan het gaan opzoeken. Als je het weet, dan kan je een duo ticket winnen voor Sunset Festival. Dat is volgende week zaterdag op de Lilse Bergen. Dus de naam van die 3e stage, waar ze dus techno draaien. Color Stage en Dark Stage, moet je al niet antwoorden. Het is iets anders. De 5e met het juiste antwoord, die wint 2 tickets. Succes, er is Armand van Helden.

0: Zometeen eens checken of iemand die een naam heeft kunnen raden van de derde stage op Sunset Festival is naar de weg. En de takeldiensten zijn de boel aan het opruimen op de E17 door dat ongeval, maar wel nog op dit moment 40 minuten vertraging tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk. Mindering van Brussel tussen Strombeek-Bever en Dichem verlies een half uur. En ook nog 20 minuten vertraging op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Op een andere plaats in de vertraging, dan zou het niet langer mogen duren dan een kwartiertje.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, nee. 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
5: Code Yellow!
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.

0: omdat de liefde altijd onverwacht komt.
1: Dit is top.
0: Thomas, ben je daar?
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Welkom op de radio. Ik heb een vraagje voor je. Wat is de naam van die derde stage op Sunset Festival?
2: De Shadow Stage.
0: Podium van de schaduw, Shadow Stage. Ja, dat is helemaal goed. Je wint het duo-ticket voor Sunset Festival Leelse Bergen volgende week zaterdag. Hoe voel je dat?
2: Wel, hé.
0: Ja, dat denk ik ook. Wie mag er meegaan?
2: Ik zou zeggen, maar ja, ze is zwanger, dus ik ga iemand anders moeten zoeken.
0: Oké, komt goed. Met welke radiozender start jij het liefst je weekend, Thomas?
2: Natuurlijk net op radio.

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
2: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van oerle.be.
4: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
5: Amai, daar regent hier binnen.
6: Zwaansnanny.
5: Jawel, er staan een niemer in de living.
6: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
5: Dakmeester?
6: Ja.
4: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
6: Dakmeester.
5: Zwaansnanny, hè.
4: De BTW-cadeau bij Santens.
7: Moppa, moppa.
4: Kom snel langs in een van onze winkels.
8: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
9: Zo'n knappe servicetechnieker bij Rental Pumps.
8: Rental Pumps, wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
10: Weer een prijzensteen of een plong vervangen. Zahey.
11: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
10: Machtig, bij meneer Pastoor.
11: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.

0: Take It Slow van Robin Schulz en Watermat. Zometeen mijn gasten Charlotte de Namur, zeer actief op social media, maar vooral bekend als Hollywood Nanny. Komt er zometeen aan na 5 uur. Oh, ik ben hier even afgeleid. Krijg je net een WhatsAppje van Charlotte? Misschien moeten we samen dus luisteren. Zegt iets ingesproken? Samen dus luisteren.
1: Hey Wouter, het is hier met Charlotte. Hé. Ik ben juist onderweg naar de partyroom XL om dan stebits met jou het weekend te starten. Ik heb er enorm veel zin in, dus hopelijk staat die prosecco al klaar. Hè. Tot strakjes.
0: Ja, ik had eigenlijk koffie voorzien, maar ja, dat gaan we hier snel aanpassen. Dus geen probleem, zal ook wel een fles prosecco staan in de koelkast. Zometeen plezier hier in de partyroom XL met Charlotte. En dit is Paul Kalkbrenner nog, Cloud Rider.

sun is shining, toch een beetje vanmiddag naar buiten. En nog veel meer straks met mijn gasten in de Party Room XL. Dat is voor zometeen na 5 uur. Nu tijd voor Gauthier en Fisher. De remix is van Chris Lake. Hier is Somebody.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengt gehakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een help.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Top. Dit is Top.
1: Straks komt Charlotte aanschuiven in de Party Room XL. Nu eerst tijd voor een andere stoel. En daarop zit Niels met de top headlines.
2: Een goedemiddag. Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Doorgedreven onderzoek die heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
2: De jongen die nu verdacht wordt, zit op dezelfde school. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaamse minister van Wonen Melissa de Pratere.
4: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
2: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
5: Carl John Bettigan.
6: Michael Ernest Beekman.
5: En mijn onkel Ronnie E. Gies.
6: En mijn vader, firefighter Martin DeMeo van Hazmat Company 1.
2: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij en gaf hij ook een toespraak.
7: In 25 years, a generation has passed since the terror attacks of September 11th, 2001. That day when our country came face to face with true evil.
2: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, amper 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Vanavond klaart het op vanaf het westen en wordt het droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden. Maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
1: Waar staan de files? Dat is op de binnenring van Brussel tussen Strombeek, Bever en Diegem verlies nog een half uur. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 20 minuten. En ook 20 minuten Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout. Op een andere plaats in een vertraging, dan zou dat niet langer dan een kwartier mogen duren.
0: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: Eindelijk weer uitblazen van de werkweek. Je vrijdagnamiddag op zijn best met straks Eli Oaks en nu een classic van Armin van Buuren.

0: Ja, ja. Op z'n vrijdag. Come on.
1: Vier je vrijdag in de Party Room XL.
0: Ze nam ooit deel aan Big Brother, was privé nanny in Hollywood, schreef er ook een boek over Mijn leven als Hollywood nanny, heeft haar eigen nanny agency en is ook zeer actief op socials. Welkom Charlotte de Namur.
2: Dank u.
0: Je mag op mij passen in de Party Room XL.
2: Ja.
0: Gaat dat hier lukken?
2: Zeker, zeker.
0: Ja, okay. Zeg, ik begin altijd met mijn gast om kennis te maken met korte, snelle vragen. Liefst ook ja, snel antwoord, spontaan antwoord daarop. Ben je daar klaar voor? Of?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dan heb ik al geluk.
1: 45 seconden, snelle vragen.
0: Op welke plaats gaf jij je eerste kus?
2: Oei, Veurne.
0: Wie is de beroemdste persoon die je in je gsm hebt staan?
2: Oei, dat mag ik niet zeggen. NDA's.
0: Ja, het begint hier al goed. Wat is je favoriete woord om te vloeken?
2: Pap.
0: Favoriete dessert?
2: Dat weet ik niet. Chocolade. Alles maar chocolade.
0: Stond je al eens op een dating-app?
2: Ja.
0: Reageer je op social media commentaar?
2: Soms.
0: Van welke sport hou je?
2: Turnen.
0: Wat is je favoriete stad voor een citytrip?
2: Oei, oei, oei. Ik ben niet zo aan citytrips. Ik hou meer van eilanden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Bad of douchen?
2: Douchen.
0: Kan je fluiten?
2: Nee.
0: Wat leg je op je boterham?
2: Kaas.
0: Voilà, zie. Je bent er doorheen, Charlotte. Zeg maar, wat is dat met die BV's of die Hollywood stars? Nee, gewoon de bekendste persoon. Dan mag je toch zeggen wie er in je gsm staat.
2: Ja, de bekendste mensen waarvoor ik gewerkt heb zijn natuurlijk deze mensen die in mijn telefoon staan. Ik mag
0: je moet ze niet bellen. Je moet ze niet bellen, hè.
2: Maar... Ja, maar ik mag dat niet zeggen.
0: Ja.
2: Ik weet het, het is ambetant.
0: Het is ambetant. Ik ga het er toch proberen uitsleuren misschien. In elk geval, de show begint hier pas echt goed als we het weekend hebben gestart. En dat doen we altijd met de poorten van het weekend die we openduwen. Dus heb jij zin om samen met mij te duwen aan de grote topradio poort van het weekend?
2: Yes.
0: Allee, we gaan ons er tegenaan zetten, Charlotte. Duwen wel, hè?
2: Ja.
0: Ja, maar ja. Beetje meer, beetje meer. Zit er nog niet in.
3: Yay, het is weekend!
0: Ah, dat voelt toch altijd als een opluchting, hè? Is het een drukke week geweest voor jou?
2: Ça va, eigenlijk.
0: Dan wordt het nog alleen maar beter hier in de Party Room XL. Dit is Angel City, Love Me Right.

0: Les with Sasha and Destiny.
1: Het vrijdagsvragenvuur.
0: Met Charlotte de naamuur. Charlotte, je was ooit nanny in Hollywood. Hoe ben je daar terechtgekomen in Hollywood?
2: Ja, ik was
0: met
2: daar al als
0: au pair.
2: Ja, maar sowieso met vliegtuig, dat is een feit. Maar ik werkte daar als au pair. En ik ben dan kunnen om... Ik ben eigenlijk kunnen
0: ik
2: beginnen
0: starten. Ik zeg altijd nanny. Is dat nog iets anders dan?
2: Ja, zeker. Dat is zeker iets anders.
0: Wat is het verschil?
2: Andere kwalificaties sowieso. Hè. Je moet sowieso in de kindersector gewerkt hebben of referenties hebben van ouders of in een crèche of waar dan ook. Als au pair ben je daar meer om... Het is een cultureel exchange program. Je bent daar meer om het land te gaan ontdekken, deels voor de kinderen te zorgen en je moet ook naar school.
0: Ja, oké. Okay. Maar je deed het ook bij de Rich and Famous in Hollywood.
2: Ja.
0: Maar ik weet al, ik heb al gehoord uit interviews, je wil niet echt namen noemen. Zijn dat echt A-listers dan? Of echt filmsterren, zangers, zangeressen?
2: Ja, dus ze zaten inderdaad, dat waren A-list celebrities. Dat betekent ook gewoon dat mocht ik ooit die namen delen, dan heb ik een boete van $50,000. Dus
0: ja, maar je werkt er nu toch niet meer?
2: Ja, die contracten, die NDA's, die zijn voor levenslang.
0: Oei.
2: Ja, dat is gewoon iets...
0: Dus je werd dan ook enorm veel betaald waarschijnlijk.
2: Ja, dat zijn goed betaalde jobs als net.
0: Voor de zwijgplicht.
2: Ja, deels ook gewoon omdat wij heel veel werkten. Hè.
0: Maar hoe kom je daar... Want waar woon jij nu? Je woont terug in België. Dus waar woon je ergens in België?
2: Middelkerken.
0: In Middelkerken. Maar hoe kom je van Middelkerken daar dan bij zo'n Hollywood celebrity als... au pair terecht?
2: Ja.
0: Hoe kan dat? Is het juist contact hebben? Is dat een brief schrijven? Ik weet het niet, hè?
2: Nee, als au pair kan je vrij makkelijk naar Amerika, hoor. Je kan ook naar Australië of binnen Europa. Maar het was corona en ik kon daar niet weg. Ik heb dan gewoon mijn cv online geplaatst met de hulp van iemand die dat zo mooi in het Engels had gezet. Binnen die week kreeg ik via LinkedIn enorm veel aanvragen van ouders. En opeens werd ik gecontacteerd door een agency. Zo werkt het ook. Wij werken samen met agencies die dan interviews inplannen bij gezinnen.
0: Ja.
2: En ik heb heel veel interviews gedaan bijvoorbeeld bij actrices, dan mijn mama, zij kende die. Ik kende die vrouwen bijvoorbeeld niet. Ja. Dus daar is het begonnen en ik ben dan gekozen geweest. Ja.
0: Zeg, en je wil zelf graag ook kinderen dan? Of,
2: ja, sowieso, ooit.
0: Okay. Maar je bent natuurlijk ook teruggekomen, waarom juist?
2: Ik ben teruggekomen, we moesten sowieso iets gaan doen voor mijn visum, want je kunt niet zomaar in Amerika werken. Nee, dat werd volledig gesponsord door mijn families.
0: En nu, met Trump aan de macht, misschien nog moeilijker allemaal?
2: Ja, en op dat moment was hij daar ook. Hè. Dus ik heb heel veel daar gezien en meegemaakt op vlak van politiek. Maar ik had een voorgevoel van, ik weet niet, ik moest thuis blijven en mijn papa is dat jaar gestorven.
0: Ja.
2: Dus ik ben eigenlijk echt super blij dat ik niet ben teruggegaan.
0: Oké. Okay. En ben je van plan om het ooit nog te doen?
2: Nee, ik ben officieel vorig jaar gestopt als nanny.
0: Ja. Zeg, ik heb ook een zot verhaal gelezen en ik wil het straks toch nog eens vragen aan jou. Je hebt ooit een lapdance gekregen van een bekende zanger. Dat gaan we zo meteen vertellen, Charlotte. En ook nog muziek draaien, zo meteen Age en Ring My Bell.
3: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9,271.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Zie het.
8: Grootser!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1+1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
13: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
5: NAC Voetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via vlekvoetbal.vlaanderen.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij
14: ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
15: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: dat een beetje jouw muziek, Charlotte?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Plezant, hè, plezant allemaal. The Party Room XL. Ja, ik zei het net al, ik heb gehoord en gelezen, Charlotte, dat je ooit een lapdance hebt gekregen van deze meneer. Allee, dat klinkt als Justin Bieber.
1: Ja, Justin Bieber.
0: Klopt dat?
1: Ja. Ja, ik ben eigenlijk tijdens mijn werk als nanny had ik heel veel vrije tijd, s'avonds dan. Ik werkte tot 19 uur en er waren heel veel feestjes in Los Angeles. Dat is gewoon een feit. Ja. En zeker als jonge vrouw raak je echt overal binnen.
0: Maar ja, dus, een lapdance, dat is toch nog iets anders dan een koffietje te gaan drinken?
1: Ja,
0: hè?
1: Maar dat is wel. Wij geraakten heel vaak via promoters en zo op feestjes. En dit was een afterparty van de rapper Drake. Ja. Hij had net een award gewonnen en hij had een feestje gegeven. En wij mochten naar die afterparty. Die gaan. Natuurlijk door ook de connecties voor de mensen waarvoor ik werkte. En daar was Justin Bieber. En daar is hij inderdaad op mijn schoot komen dansen. Wat dat heel raar is. Ik heb daar een video van, maar je ziet dat niet goed. Mijn vriendin zat naast mij heel in shock. En zijn nu vrouw, in die tijd was Hailey zijn vrouw nog niet, stond er ook gewoon bij.
0: En wat heb jij toen gedaan, Charlotte? Ben je ingegaan op zijn avances?
1: Ik ben bevroren gewoon. Ik kon niet bewegen.
0: Ja, oké. Okay. Er is niets meer van gekomen.
1: Ach, nee. Ik had eigenlijk echt daar de kans om een keer met hem te kunnen spreken.
0: En heb je ook een crush op Justin Bieber?
1: Als jongere tiener. Ja. Want ja, Justin Bieber is al heel lang aan het werk.
0: Maar nu na de lapdance is het over of wat?
1: Nee. Dat vind ik dan nog altijd...
0: Zeg, en je bent ook op een feestje geweest van Chris Brown. Vaak is het raar in het nieuws gekomen. Hoe ben je daar terechtgekomen bij de Chris?
1: Ja, dat is inderdaad waar. Bij Chris Brown was dat vooral bij hem thuis. En dat waren ook afterparties. Eigenlijk in LA zijn er heel veel afterparties. Ja, en soms, als je terechtkomt bij een grote superster, dan weet je het een helft van de keren niet. Want je weet nooit naar welk huis je gaat.
0: Okay.
1: Dat bleek zijn huis te zijn. Keert zot huis, by the way.
0: Wat een leven, zeg. Heb je nog van die zotte verhalen, los dan van de sterren die je hebt meegemaakt als nanny? Want het was toch altijd bij zeer vooraanstaande mensen.
1: Ja, zeker.
0: Voor de kindjes zorgen.
1: Ja, ik heb ooit voor een gezin gewerkt in Frankrijk. En zij hadden een helipad in de tuin. Wat betekende als wij bijvoorbeeld naar het aquarium wouden gaan. En dat was in Monaco. Wij zaten op dat moment in Saint-Tropez.
0: Met de step?
1: Dan, ja, met de step-up. Maar eigenlijk kon ik de piloten opbellen die week en vragen hoe dat het zat met weer. En werden wij opgehaald om eigenlijk met de helikopter gewoon voor naar een aquarium te gaan, naar Monaco te gaan.
0: Ja, jongens, kijk, dat is een zot leven. Als je nog vraagjes zou hebben voor Charlotte, dan mag je ze insturen in de Top Radio BE-app in elk geval. Top. Zijn het allemaal vriendelijke mensen eigenlijk? Wie is de meest sympathieke van al die Hollywood stars?
1: Ja en nee. Het is een moeilijke job. Ja. Hè? Dus je hebt een harde huid nodig.
0: Ja. Oké. Zeg, heb je dit powerkoppel ooit ontmoet? Jay-Z en Beyoncé?
1: Nee, jammer genoeg niet.
0: Hey,
1: nee.
0: Die wonen niet in Hollywood misschien?
1: Ik weet dat niet. Ik denk het niet.
0: Nou ja, ergens en overal in de wereld denk ik. En ze wel een paar villatjes hebben. It is Crazy in Love.

0: Charlotte, hou je van spelletjes?
1: Ja, als nanny moet dat, hè.
0: Nou ja, komt dat goed uit. We gaan er zo meteen eentje doen. Het heet Nanny of Netnie. Klinkt ingewikkeld, hè. Nanny of Netnie. We hebben er met heel de redactie over vergaderd. Maar dat is voor straks. Eerst even zien waar de files staan. De E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 20 minuten. Ook binnenring van Brussel tussen Stroombeek, Bever en Diegem ook 20 minuten. En 20 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plaats aan het aanschuiven, dan is dat voor niet meer dan 10 minuten.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
4: oh,
6: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een haal.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
12: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
13: Luister Topschaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Topschaamteloos. Hier is het altijd feest.
14: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Dit is Top. We make you move.
16: Wouter de Vries.

0: Ava Max, Kings and Queens. En zo'n queen hebben we hier. Dat is Charlotte Dunne aan uur.
1: Nanny of net niet?
0: We gaan een spelletje doen. En ja, het is al duidelijk, denk ik. Allee, ik hoop het toch. Ik lees een aantal stellingen. En jij moet zeggen of dat klopt bij een nanny of net niet.
2: Ja, top.
0: Dus nanny of net niet gaan we doen, Charlotte. De nanny moet haar telefoon afgeven zodra ze het huis binnenkomt.
2: Ja, dat kan zeker. Niet altijd, maar ja.
0: Wat is het dan? Nanny?
2: Nanny.
0: Ja, jij moet zeggen nanny of...
2: Ah ja, gewoon net nanny
0: niet,
2: of net
0: dus
2: niet.
0: Dit
2: ja.
0: Is, dit is nanny inderdaad. Oké, doen we de volgende. De nanny moet eten kunnen klaarmaken voor de kindjes.
2: Nanny, ja.
0: Ja, ook weer, ja.
2: Niet altijd, maar ja.
0: Oké. De nanny mag niet kuisen in huis.
2: Ja, nanny.
0: Ook weer nanny, dus jij mag niet zelf kuisen.
2: Hangt ervan af bij welk gezin, maar de meeste high-profile gezinnen die hebben zelf kuisvrouwen, ja.
0: Ja, maar als de kindjes nu iets morsen, laten glas melk vallen
2: ik,
0: of zo.
2: Ik heb het geweten dat ik het zelf niet mocht opkuisen.
0: Wat moet je dan doen? Kuisvrouw bellen?
2: Letterlijk, ja.
0: Ja, maar dan ga je toch sneller dat zelf kunnen opkuisen.
2: Heel ongemakkelijk.
0: Een potje of zo, een rolletje keukenrol.
2: Ja.
0: Ja, oké. Wat heb ik hier nog? Mag de nanny het kind aan de oren trekken als hij iets fout doet?
2: Net niet.
0: Dat is net niet. Ja, ja. Ik kon het toch maar proberen. En de laatste hier nog. De hond heeft vaak een grotere slaapkamer dan de nanny.
2: Net niet, nee.
0: Oké, voilà. Dat waren ze allemaal, Charlotte. Heb je heel goed gedaan, hè. Eigenlijk, voilà. Wat gaan we nog doen? Goeie muziek draaien. En straks ook nog... Ah ja, dan moet ik nog even zeggen, de vraag die niemand durft te stellen.
2: Oké.
0: Maar die ik toch wel ga stellen aan jou natuurlijk.

0: Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Hallo met Atilex.
5: Ik ben op zoek naar een kabel.
4: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
5: Nu ben ik de draad kwijt.
4: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
6: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Martin Garrix en Jackson, Told You So. Charlotte de Namur nog steeds bij mij hier in de Party Room XL. Charlotte is altijd een beetje met zweet in mijn handen dat ik de volgende vraag eigenlijk moet stellen. Mm-hmm. En dat is, moet ik dat zeggen? Het is eigenlijk een specialeke.
1: Oké, ben benieuwd.
0: Ja, wij ook, op jouw antwoord.
2: De vraag die niemand durft te stellen.
0: Maar ik dus wel. Heeft de papa van een gezin waar je nanny was al eens avances gemaakt op jou?
1: Nee, dat is niet gebeurd en dat zal ook nooit gebeuren. Puur omdat ik zelf tijdens mijn interviews kan aanvoelen hoe ouders zijn.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik zou nooit...
0: Mocht het ergens de kans er bestaan dat je tijdens interview de kans voelt, dan ga je daar niet als nanny werken. Is dat?
1: Professionele nannies zouden dat niet mogen doen, maar dat betekent niet dat het niet bestaat. Mm. Ik ken er wel, hoor, die wel dingen hebben meegemaakt.
0: Ja, maar jij niet, vooral?
1: Nee, dat is echt niet. Ik ben al 11 jaar single, dus...
0: Oké, okay, maar dat is, lijkt me ook maar het beste, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Ben je vanaf van die vraag, had je die vraag al eens gekregen? Of,
1: Ja hoor, ik krijg die veel.
0: Dus de duizendste keer, dit is standaard antwoord natuurlijk. Oké, okay, Charlotte, we hadden iets anders moeten bedenken natuurlijk. Oké, okay. Zeg, zometeen gaan we jouw boek weggeven, want je hebt een boek geschreven en ja, wat er allemaal in staat, daarover gaan we het zo meteen hebben. Eerst tijd voor Avicii Zaliger. Hier is SOS.

0: Charlotte, je zei daarnet dat je single bent. Is dat de bewuste keuze?
1: Ja, toch wel.
0: En waarom?
1: Ik ben gewoon niet op zoek op dit moment. En dan eigenlijk al de voorbije jaren ook niet.
0: Ja, oké. Okay. Je leven gaat goed zoals het nu is.
1: Ja, ik vind het wel fijn.
0: Oh, oké, dat is ook mooi natuurlijk. Zeg, we hebben hier een van je favoriete groepen klaarstaan. Ik stel voor dat je hem gewoon zelf eens aankondigt voor de toppers vanmiddag. Wat denk je dan?
1: Ja, zeker. Ja, het is obviously voor mij Daft Punk. Altijd al een grote fan geweest.
0: Oké, okay. De mannen met de helmen, ze maken geen muziek meer, hè? Toch geen nieuwe muziek? Hè?
1: Nee, okay. Jammer.
0: Dan gaan we het doen met deze classic. Televisie op de radio. Maar ja, dat is ook een beetje televisie geworden en radio met al die camera's die hier rondhangen. Voor jou bekend natuurlijk, ooit nog meegedaan in Big Brother. Daar gaan we het straks nog over hebben. Er is harder, better, faster, stronger. Zoveel woorden, zeg.

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
5: Dit is Top!
6: Zometeen kan je het boek winnen van Charlotte, Mijn leven als Hollywood nanny. 6 uur, top headlines met Niels.
7: Een goedemiddag. Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
8: Doorgedreven onderzoek die heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
7: De jongen die nu verdacht wordt, zit op dezelfde school. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaamse minister van Wonen Melissa de Prateren.
9: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
7: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
10: Carl John Bettigan.
11: Michael Ernest Beekman.
10: En mijn onkel Ronnie E. Geese.
11: En mijn vader, firefighter Martin DeMeo van Hazmat Company 1.
7: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij en gaf hij ook een toespraak.
12: In 25 years a generation has passed since the terror attacks of September 11th, 2001. That day when our country came face to face with true evil.
7: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, amper 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Vanavond klaart het op vanaf het westen en wordt het droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden. Maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
6: 20 minuten verliesje op D313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook 20 minuten binnenring van Brussel tussen Weersel en Pedersquare. Een andere plaats in een vertraging voor niet meer dan 10 minuten.
5: Dit is Top. Wouter de Vries.
6: Yes, eindelijk vrijdag. Je weekend start hier met Top. Prospa en Clooney draai ik. En erachteraan nog Milk Inc. Walk on Water.

0: Milk Inc. Ben je er fan van, Charlotte?
1: Ja.
0: Ooit live aan het werk gezien?
1: Ja, vroeger, ja.
0: Reggie en Linda, dat was Waka Water natuurlijk.
2: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Come on. Vrijdag in de Party Room XL.
0: Legendarische dag natuurlijk, 11 september 9-1-1. Je hebt, ja, was natuurlijk nog de mini Charlotte toen het allemaal gebeurde, die aanslagen,
1: ja,
0: daar in Amerika.
1: Jong.
0: Ja, dus daar zal je niet zoveel meer van herinneren. Maar je hebt natuurlijk in Amerika gewoond en gewerkt. Ben je er ooit geweest in,
1: ja. Ja, zeker.
0: In New York en de plaats gezien daar aan de WTC-torens?
1: Ja, ja, ja, 9-11 Museum, Memorial Museum ben ik ook gaan bezoeken. Dat was, oh, dat is echt heel intens.
0: Ja, kan ik hard voorstellen. Ik ben er zelf nog niet geweest, natuurlijk. Oké. Zeg, Charlotte, je hebt je eigen nanny agency.
1: Ja.
0: Vertel eens, voor wie is die agency dan opgericht?
1: Ja, ik heb dat eigenlijk opgericht omdat dit internationaal nog niet bestond in België. Wat doe ik vooral is gezinnen die komen tot bij mij, die zijn op zoek vaak naar hulp in huis en ik zoek dan de nannies. Ik kan die nannies internationaal vinden. Eigenlijk ben ik een recruitingsbemiddelingsbureau.
0: Ja, en wat is het profiel als er nu luisteraars zijn die zeggen, ja, ik zou het wel willen worden of ik heb interesse in die nanny agency van Charlotte.
1: Ja.
0: Welk soort mensen zijn? Kunnen het ook mannen zijn die een nanny worden?
1: Er bestaan mannelijke nannies, maar dat moet vooral nog groeien, zeker in, ja, Europa, maar die bestaan er zeker. Op dit moment ben ik vooral op zoek naar mensen die al ervaring hebben of die openstaan om ervaring op te bouwen, die ik daar een beetje in kan begeleiden.
0: Ja. Je moet goed zijn met kinderen natuurlijk.
1: Uiteraard,
0: hè?
1: Je hebt toch wel iets van diploma nodig in de kindersector, ja, of ervaring. Ja.
0: Is daar veel vraag naar?
1: Ja, toch wel. Internationaal of binnen Europa is dat echt heel groot. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland. Hmm. Maar ik ben 100% zeker dat de komende 10 jaar wij enorm gaan groeien in België.
0: Ja, maar is dat ook iets voor gewone mensen? Want het is zo'n idee van mij is dat het enkel voor heel rijke mensen is.
1: Nee, nee, nee. Er zijn minimumlonen. Ook een gezin kan zelf kiezen, ja, hoeveel zij per uur willen betalen aan een nanny. En als je dat bekijkt met hoe duur een crash soms, ja, is, dan binnen zoveel jaar is het dezelfde prijs voor een,
0: ja,
1: nanny.
0: Ik snap het. Goed, je hebt er ook een boek over geschreven, over dat ganse verhaal, Mijn leven als Hollywood nanny. Wat kunnen we er allemaal in lezen in dat boek?
1: Ja, het gaat eigenlijk een beetje over mijn leven voor ik nanny was, maar ook hoe het komt dat ik dan aan de slag ben kunnen gaan voor celebrities. En het gaat dan vooral over de soorten mama's, de soorten papa's, de soorten kinderen.
0: Oké, ja. Kijk, en dat boek, dat gaan we hier weggeven met een spelletje. Jouw naam is zelf natuurlijk Charlotte de Namur. Ondertussen heb je het boek ook vast. Dat ga je zo meteen eens in beeld brengen. Moet je maar eens kijken op de webcam. Topradio.be of via VTM Go. Ja, ik ben nu even in beeld. Sorry Charlotte, omdat ik constant praat. Maar als jij gaat praten, komt het goed zo meteen. Ja, kijk, daar is het boek. Dat kan je winnen met een leuk spelletje. Jouw naam is de Namur van Namen. Maar ik ben echt van Namen natuurlijk. Maar als we nu eens een leuk spelletje doen, Charlotte. Luisteraars die nog een beroemdheid kunnen insturen met een plaatsnaam in de voor- of de achternaam van deze celeb kunnen het boek winnen van jou. Wat denk je daarvan?
1: Superleuk.
0: Oké, kijk. Stuur maar in. Dus een beroemdheid waar dus ook nog een plaatsnaam in zit. Kan een land zijn, een stad, een streek. Ja. Want jouw naam is de Namur.
1: Ja, van Namen.
0: Ja, van Namen. Voilà, dus stuur maar in de Topradio BE-app. En Charlotte zal zometeen de winnaar of winnares kiezen.
1: Ja. Heel
0: dus
1: leuk.
0: Check maar eens in de app wat er allemaal binnenkomt. Dan kan je dat boek winnen van Charlotte. Mijn leven als Hollywood nanny.

0: Komt er al veel binnen?
1: Ja, mega veel. Veel en echt goeie.
0: Veel keer dezelfde? Of,
1: Hier en daar een keer, maar er zitten ook echt wel hele goeie tussen.
0: Oké. Okay. Charlotte gaat zo meteen kiezen, dus maak de beste keuze. Zoeken naar een bekend iemand met een plaatsnaam in de voornaam of de familienaam. Kan ook bijvoorbeeld iemand zijn van bij ons, ik zeg maar iets. Mark van Ranst.
1: Mm-hmm.
0: Is die al genoemd?
1: Die is nog niet genoemd, nee.
0: Ranst zit daarin, hè.
1: Ja.
0: Maar bon, die kan je nu niet meer geven natuurlijk. Dus stuur maar in, dan kan je het boek winnen van Charlotte. Richt eens in de Top Radio BE.

0: Frankie Rizzardo en Shinyuku. The Party Room XL. Ah, wat een spanning, hè, Charlotte. Dus vertel eens, welke namen zijn hier allemaal binnengekomen met een plaatsnaam in de voor- of de achternaam? En dan gaan we zo meteen de winnaar bekendmaken.
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld Orlando Bloom, Jonas van Geel.
0: Ah, vind ik ook een goeie. Geel,
1: dat is ook een goeie, ja. We hebben er heel veel. Dimitri Vegas vond ik ook een hele leuke.
0: Vegas, ja.
1: Ja, Paris Hilton is enorm veel, enorm veel naar voren gekomen, maar er was er toch eentje die me echt gepakt heeft.
0: Jij mocht beslissen en zeg eens, wie is het geworden?
1: Ja, Jean-Claude Van Damme. En Damme is eigenlijk een plaats in West-Vlaanderen, maar Jean-Claude Van Damme was een van de favoriete acteurs van mijn papa. Dus ik wist direct van, ja, dat is het voor mij.
0: Ja, Danny, je had dat hier ingestuurd, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Proficiat zeg, jij wint het boek van Charlotte.
2: Heel blij mee, dankjewel.
0: Ja, heel graag gedaan. Is het ook jouw favoriete acteur, Jean-Claude Van Damme? Want Damme is inderdaad die plaatsnaam, hè?
2: Ja, Jean-Claude Van Damme was ook een van mijn jeugdhelden. Zeker als Bloedsport voor de eerste keer op tv kwam, was ik helemaal verkocht. Dus.
0: Oké, kijk. Mooi verhaal. Danny, we gaan het boek heel snel opsturen. Fijn weekend verder, hè?
2: Ja, dankjewel. Dag.

0: Songs. En don't you know, Charlotte heeft ook nog meegedaan aan Big Brother. Ze heeft nog in het Big Brother huis gezeten. Daar wil ik het straks nog eens over hebben.
1: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: Non-stop. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon. Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
6: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
8: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
10: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
9: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
10: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
9: Aha, oké.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
13: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
14: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
13: Wat bedoelde?
14: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
13: Dat zal wel.
14: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
13: Echt? Dus?
14: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
5: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
15: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Van Lucas en Steve. Iemand vraagt hier, Bjorn, in het Operade.be, heb je je boek ook verkrijgbaar als e-book?
1: Jazeker. Ja, ik heb die zelf ingesproken.
2: Het Vrijdags Vragenvuur.
0: Voilà, Bjorn. Misschien nog leuker, hè, dan een boek lezen. Dan hoor je heel de tijd de stem van Charlotte.
1: Ja, het is wel met een West-Vlaams accent, maar ik heb mijn best gedaan.
0: Schaam te verstaan, Charlotte. Zeg, je hebt in 2023 meegedaan aan Big Brother.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, omdat ik die kans kreeg en ik direct ja heb gezegd, ja. Ik heb me daarvoor ingeschreven, eigenlijk ja, voordat papa gestorven was.
0: Ja, okay.
1: En het was de beste manier voor mij om even weg te zijn en even te vluchten, eigenlijk. Als het ja, zo, ja.
0: Ja, en hoe lang heb je dan in het huis gezeten?
1: Ja, 92 dagen, wat wel lang is.
0: Ja, ja, ja. En hoe is die ervaring dan? Want ja, de camera's staan op je gericht. Voor de rest neem ik aan dat je geen contact hebt met de buitenwereld. Wordt er toch ergens een gsm binnengesmokkeld?
1: Nee. Ze hebben gezorgd dat er echt geen contact was. En dat voelt wel heel lang. Op den duur is dat moeilijk. Maar ik vond dat wel een toffe ervaring, ja.
0: Zou je het opnieuw doen?
1: Nee.
0: Zo tof was het dan ook niet. Zeg, voor welk programma zouden ze je nog eens mogen vragen? Wacht, misschien heeft Big Brother een voorstel.
3: Charlotte, voor welk programma mogen ze jou nog eens vragen? Misschien Temptation Island?
1: Oei. Nee. Nee, niets dat met relaties te maken heeft of zo. Dat, absoluut niet. Nee. Ik ben eerder voor avontuurlijke programma's of zo. Of spelprogramma's. Daar mogen ze me altijd voor bellen.
0: Zoals?
1: De slimste mens. Maar dan zou ik wel goed studeren.
0: Erik luistert mee. Of zo. Ah, de verraders. Ja.
1: Ja, zoiets vind ik wel.
0: Als
1: ja,
0: de verrader dan? Of?
1: Nee, ik kan totaal niet goed liegen. Nee. Blijkbaar, dat hebben ze gezien in Big Brother. Maar ik zou het spel in het algemeen wel leuk vinden, ja.
0: Ja, oké. Okay. Charlotte, we zijn aan het einde gekomen van dit programma. Met ja, pijn in het hart was mega chill. Mega chill vond ik eigenlijk. Hè? We hebben ons samen hier geamuseerd en ja, zo zetten we het weekend goed in. Ik bedank je voor de komst.
1: Ja, dank je wel.
0: En succes nog met het boek en al de dingen die je gaat doen. En misschien tot ja, een van andere televisieprogramma's. En voor de rest zien we je wel op de social media natuurlijk.
1: Yes.
0: Zeg, heb je dit niet al gehoord van Lost Frequencies?
1: Nee.
0: En wel, je moet eens luisteren. Het is een schoon nummer.
2: Dit is top.
4: We make you move.
5: È tutto che ho preciso. Tirou o meu juízo.

0: speciaal, hè? Zo wordt het wel een graadje warmer. Lost Frequencies en Paraiso's, een nieuwe track. D40 verliezen door een ongeval tussen Zwijnaarden en Wetteren. Een half uur binnenring van Brussel tussen de bocht van Voorst en Astridlaan. 20 minuten en is ook zo op de R4 tussen Scaldenstraat en Gentzeehaven. Op een andere plaats aan te aanschuiven is dat voor max een kwartier.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Wienerberger.
3: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
4: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot.
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: Sebastian was dat en Come to Life.
1: Het weekendplan van...
0: Yo, ik ben er naar op zoek. De zon schijnt momenteel, morgen zelfs 23 graden. Maar wat staat er op jouw agenda dit weekend? Heb je al plannen? Of ga je lekker niks doen? Of is er iets te doen bij jou in de streek wat wij moeten weten? Stel voor dat we elkaar een paar leuke tips geven. En dan wordt het weekend zoveel plezanter.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: De BTW-cadeau bij Santens.
5: Moppa.
3: Kom snel langs in een van onze winkels.

Els die gaat morgen naar de exhibitie van de meest beruchte seriemoordenaars in Brussel kijken. Sven die gaat vanavond een wedstrijd fluiten. Denk voetbal, vermoed ik, staat er niet bij. Zaterdag gaat hij naar Paradise en zondag verjaardagsfeest van de dochter, 10 jaar wordt ze. Proficiat nu al. En Harm die vertrekt naar het zuiden van Frankrijk. 2 weken vakantie met de muziek van Top natuurlijk. Ja, ik denk dat Harm eigenlijk de beste plannen heeft van ons allemaal. Geniet ervan, geniet van je weekend. Er is Silva Bampa in de Party Room XL.

0: Check-in. Deze ochtend is het dus gebeurd. Bij Brian en Louis in de ochtendclub. Het reisbudget van €2.500 is gewonnen door Eline. En het ging zo.
1: Ik zie dat er iemand belt.
2: Oh nee, nee, nee, nee, echt?
1: De persoon die aan de lijn hangt. Ik wil heel eventjes checken, wat is het stoelnummer op jouw boardingpas?
3: 391B.
1: Dat is inderdaad het stoelnummer dat ook wij naar op zoek waren.
2: Oh
1: maar goed, komt de naam ook overeen met de naam die wij hier staan hebben in ons systeem? Persoon op 391B, wat is jouw naam?
3: Eline Peters.
2: Eline?
3: Ja.
2: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
0: Ja, wat een enthousiasme deze ochtend in de ochtendclub. En het straffe is, volgende week gaan we dat gewoon opnieuw doen. Met de nieuwe top-check-in, nieuwe boardingpassen die je moet halen. Want als je er nu eentje hebt, ja, dan mag je die weggooien. Die is niet meer geldig. Vanaf volgende week gewoon alles opnieuw. En opnieuw €2.500 reisbudget te winnen.
4: Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals.

0: discofeestje met Roger 72.
1: Straks na 7 uur op top.
0: De 40 populairste dance tracks ter wereld in één lange lijst. De Global Dance Chart. En Koen gaat ze weer voor je aftellen. Veel plezier ermee. Prettig weekend.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor als je zelf telt.
6: Zal wel zijn.
5: Voor als je elke cent telt.
6: Zal zeker wel zijn.
5: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
6: Mij van mijn padellenelleboog verlossen?
5: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor jezelf, je streek en de planeet.
4: VDK Bank.
5: Klaar voor nog eens 100 jaar.
3: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Dit is Top! Top Headlines.
7: Goedenavond. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Anneleen de Sadeleer.
8: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen, hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grieperige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen, zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
7: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Een dodelijk ongeval op de E17 in Deerlijk in West-Vlaanderen. Een motorrijder van 25 is daar om het leven gekomen na een botsing met een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd. Wie hoge PFAS-waarden in zijn bloed heeft, kan leverproblemen krijgen of een hoge cholesterol. Dat blijkt uit bloedonderzoek van de KU Leuven bij mensen die rond chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht wonen. Daar is de grond sterk vervuild met PFAS. Je hoort onderzoeker Gijs van Pottelberg.
9: Die effecten zijn niet zodanig groot dat al die patiënten nu een acuut medisch probleem hebben, maar het toont wel aan, wat al een tijd gedacht werd en ook in het buitenland al aangetoond is, dat er wel een verband is tussen gezondheidsmeetpunten, zeg maar, en die aanwezigheid of afwezigheid van PFAS.
7: Experten pleiten daarom om de blootstelling van PFAS te beperken. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het TK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. De top 4 van elke poule gaat door naar de 8e finales. En de Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
1: Dit is Top! Global Dance Chart. Koen van der Sloot.

0: In het weekend moet werken, dat er altijd collega's zijn die je beginnen uitlachen. Dus ik heb een beetje dit gevoel.
1: Lach er nog wat mee, hè? Het is al erg genoeg. Ik heb al zoveel verdriet.
0: Maar gelukkig ben jij aan het luisteren en dat maakt heel veel goed. De Global Dance Chart, hoe klonk die vorige week?
2: Number 3.
0: Silva Pampa.
2: Number 2.
0: De Bausa bleef staan op 2.
2: Number 1.
0: 5 weken al bovenaan, Jugal. Het zou wel eens kunnen dat Prospa volgende week moet zeggen...
1: Maar ik ben ermee weg. Ja. Salut!
0: 22e week en helemaal onderaan op nummer 40 beland Prospa en Clooney met Free Your Mind.

0: Jackie Hill, ik moet daar iets over vertellen, want die kan geweldig zingen en altijd leuk om die bezig te zien. Maar als ze zenuwachtig is, dan zit jij en ook zij met een probleem.
1: I get nervous burps all the time.
0: We kunnen enkel hopen dat ze op dit ogenblik niet zenuwachtig is, want ze komt nieuw binnen. Eerste nieuwe in de GDC40, dit is Sage.

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's?
2: Reinaars Aluminium.
1: Vind je vakman op reinaars.be.
3: Knaldi!
4: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
13: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
12: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
13: En klanten altijd tevreden.
12: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
14: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
15: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
14: Verica Bank.
16: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
17: Goh.
16: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
17: Check.
16: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
14: Debat.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
18: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
19: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
18: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
20: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
18: Doen we wel. Argenta.
21: Zo simpel kan het zijn.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
23: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
24: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
23: Ja.
24: Wauw.
23: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
24: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
23: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
24: Om de 6 seconden?
23: Nee, 1 keer per maand.
24: Ah.
23: Meer info op luminus.be.
25: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
26: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
27: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
28: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

als jij Paul McCartney bent, je weet het nooit, dat Paul McCartney aan het luisteren is. Dan heb ik goed nieuws. De kassa die gaat nog eens rinkelen, want hij maakte dit. En dit is Milky. Een dancehit dankzij Paul McCartney. Nooit gedacht dat ik dat ging zeggen. De GDC40 met Milky en Mal Grab, Just The Way You Are. The way

als je niet kan in de ogen kijken, wel kijk dan naar de neus. Meestal gaat de andere dat nooit doorhebben. Klein wist je datje. Ja, uit de losse pols, ik weet het. Alessa was dat in Your Eyes. En dit is Marshmallow.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Martin Garrix en Repeat It. Ik ga vandaag een bekentenis doen. Ik heb een weekje geleden kennis mogen maken. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig om dit te vertellen. Heb ik kennis mogen maken met David Guetta? En jij gaat nu denken, ja, dat zal wel. Wel, hij vertelt er zelf over hoe die ontmoeting is verlopen en wat hij dacht toen hij mij zag.
1: And I see a beast. A monster. But to a point that I went to speak to him, like, wow, man, it's impressive how you train.
0: Wacht even, even tussenkomen. Dit is de ontmoeting tussen David Guetta en Morten.
1: He was so shy and so impressed that David Guetta would go speak to him that he never mentioned that he was a DJ.

0: Het zou kunnen zijn hoe jij het weekend beleeft, unstoppable, maar dan is er ook wel iemand die tegen jou zegt van ho, ho, ho. Even op, nee, niet de kerstman. Nee, maar dan is er wel iemand die tegen jou zegt, oh, je bent ook maar een mens, doe maar even op het gemakske. Third Party, John Martin. Zometeen de 20 beste.
1: Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Goedenavond. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
5: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts één rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibeekstunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
4: De werken beginnen over een uur en duren tot maandagochtend 5 uur. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang met er bovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
3: Dit is Top! Global Dance Chart. Koen van der Sloten. Top! We make you move. Dit is Top. We make you
0: move. Het zou kunnen dat je een beetje verlegen bent, maar je mag eraan komen. Ring My Bell is dit van Age op 20.

Fat B, het is de man die altijd in de drumstyle is blijven geloven. En de laatste jaren enorm populair geworden. De revival met Dimitri Vegas en Silver, dat was Turn the Tide op 17. So let me go.

0: nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed doen.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben per se strandzet als ik over mijn vloer loop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
6: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt? Dus?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

Het is een keuze die je maakt met het licht aan of het licht uit. En Eve die wil dan toch het licht uit. Op 11 deze week in de GDC 40. We gaan eens luisteren naar de top 3 van vorige week.

En deze week was het ook bijna slecht nieuws voor Prospa en Clooney. Net niet uit de lijst gevlogen met Free Your Mind. Maar het goede nieuws is wel dat ze onze top 10 mogen openen met die andere, hopelijk toekomstige hit. Dit is Good Girl.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van...

0: Je hebt wel die positieve vibes bij deze French Montana, Adrian Martin en David Guetta. Ja, die moeten er ook bij zijn. Maar vergeet Jugal ook niet in deze shine in de GDC 40. Another, het zijn gasten uit Amsterdam. Wat is voor hen sociale media? Is dat een dingetje?
1: It's a really important tool, of course, because you really want to let people show how you're doing and how well you're doing it. Kind of your, how do you call it, visitekaartje?

Jack, ik kan het mij helemaal voorstellen als jij op dit ogenblik met je gedachten zit bij een vakantie die je afgelopen zomer hebt gedaan. Kygo was dat en Take Me Back in de GDC 40, 2 plaatsen gestegen. We beginnen aan het podium met het

De Bausta in de 26e week blijven zitten op nummer 2. Magnetic dus van de Bausta. Haha. Zesde, ja, dat is zo een spanningslagje, want je weet wat er nu gaat komen. Ik mag hem bekendmaken. De beste track van dit ogenblik. De zesde week op rij. Je mag vergeten wat je afgelopen week gezien hebt op sociale media, wat de hypes van het moment zijn, want dit is de track van deze week. Hugel en Moving to the Sun. Number